Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat melden Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na haar overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.

0: that's it, that's it. Hello.
1: Radio Veronica.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. Het Veronica Weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig, met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Rijke Ketel.
3: Goedemorgen. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog steeds niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend, duurde nog tot diep in de nacht. En dat zag ook de politiek verslaggever van RTL Nieuws.
4: Dat komt omdat de coalitie maar niet op één lijn weet te komen wat betreft die begroting. D66 en CDA vinden dat wat er nu op tafel ligt onvoldoende handreikingen heeft voor oppositiepartijen. En vooral ook linkse oppositiepartijen. Ze vinden het iets te rechts wat er nu allemaal is.
3: Ja, de tijd begint wel te dringen, want de begroting moet vanavond af zijn. Hij moet namelijk nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland is dat, gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen. In één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. En door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. En ook veel regen op Sint Maarten. Daar zijn vandaag namelijk alle scholen daarom dicht. Komt door de resten van de tropische storm Dolly, wat toevallig is trouwens, die in het gebied daar rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. En ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. Het weer. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien, zoals gezegd. In de kustprovincies geldt daarom een code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
18: Nu met de Gamma Voordeel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
1: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Let's go!
7: Dit is Radio Veronica.

0: Foreigner. Say you will, alsjeblieft. Ja hoor, het is maandag. Het is zover 31 augustus. Och, de laatste van de maand alweer.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Oh, het is vroeg, een nieuwe week is begonnen. Het is Radio Veronica, de ochtendshow, tot 10 uur. En we zetten heel even de Black Ray-Bans op. Kijken wij niet door een roze bril, maar door een zonnebril. Want hier zijn de men in black.

0: alle magie aan het nummer. Dat hij maar niet kapot wil, vind ik zo knap. Al zet je er maar 14 dagen achter elkaar dag en nacht op, dan vind ik hem nog goed. Ik zou niks zeggen. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor The Man in Black, Will Smith. Het is maandagochtend, het is 31 augustus. Zou dat luisteraars zijn, Max?
1: Ik hoop het. We hebben nog niks binnengekregen. Op de app in ieder geval. Dus zeker weten we het niet.
0: Worden we uitgezonden hier wel, hè?
1: Dat geloof ik wel.
0: Zie je dat? Komt er witte rook uit een antenne, dan zijn we er.
2: Volgens mij gaat dit wel goed, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is maandagochtend. Ik heb het gevoel dat we helemaal even opnieuw moeten beginnen.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel zo. Want mensen komen natuurlijk nu allemaal terug van vakantie. Moeten weer aan het werk. Alle kotertjes
0: gaan weer alle scholen open weer.
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, het zijn de back-to-school weeks.
1: Precies.
0: Dus mijn visboer heeft er al op ingespeeld. Die heeft terug naar school. De aanbieding heeft hij school. Ja, serieus.
1: Ja, maar jouw visboer die zit helemaal in jouw laantje. Want die houdt ook heel erg van woordgrappen, geloof ik, hè?
0: Ja, die houdt er ook van, ja. Ja, makreel nog wel even eentje maken, zegt hij dan. Ja. Weet je wel. Maar goed, even kijken. Ja, we zijn op de zender.
2: Ja, er is ook een visser bij, zie ik. Dus dat is leuk.
0: Zit er een visser bij?
2: Ja, er zit een visser. Die ook net. Ja.
0: Goedemorgen, Gerard en de rest staat hier.
1: Ja, van visser. Maar we weten niet of dat zijn achternaam is of zijn beroep. Dus dat...
0: Ja, sommige mensen maken van hun achternaam ook een beroep, hè?
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja.
2: En of je van school komt, hè?
1: Komt echt van alles binnen, inderdaad. Ik ben er weer, hoor, zegt John. Even kijken. Morgen, Geer, Max, Marijke. Natuurlijk zijn we erbij, zegt Penny. Yvette, jou hoor, vanaf 3 uur al wachtend op jullie.
0: Echt?
1: Yvette
0: al vanaf 3 uur?
1: Ach, dat hoeft toch helemaal niet? Zet de wekker gewoon om 6.
0: Ja, ik wou zeggen, je kunt nog wel wat langer liggen, hoor. Ja. Dat is helemaal niet erg. Mag voor mij ook. Om 3 uur lig ik er zelf ook nog wel even af.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, hoe dan ook, het is een bijzondere dag. Het is maandag 31 augustus. En ik ga het maar even roepen. Straks om 8 uur, dan druk ik hier op die enorme rode knop.
1: Oeh.
0: Ja, dat klinkt heel erotisch, maar dat valt heel erg tegen dan. Want dan begint nummer 3000.
2: Dan gaat hij beginnen.
0: Ja, dit was nog even een test, maar dan... Dan begint de top 3000. Begint straks om 8 uur.
1: Dat doen het in ieder geval, inderdaad.
0: En ik heb de nummer 3000 al gezien. Oh. Want gisteravond om 6 uur zijn de stembussen gesloten. Dus de hele nacht is de redactie bezig geweest met het...
1: Het uitprinten van de lijst eigenlijk.
0: Het uitprinten van Appeltje P.
1: Ja.
0: En hij is nog steeds bezig. Dus de nummer 1 heb ik nog niet gezien. Want hij was bij... Ik liep net langs de print. Hij is nu bij nummer 270 qua print.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog een lange ochtend te gaan. Maar nummer 3000 heb ik al gezien. Wil je een snippet?
1: Ja, heel graag. Oh.
2: Oh!
0: Dat is nummer 3000.
1: Leuk,
0: zeg. Nummer 3000, zou ik zeggen dan.
1: Grappig dat jij op de eerste werkdag dat Sander er niet is. Dat je dan het...
0: Ja, precies. Nee, daar is Sander nog een beetje bij natuurlijk. Wil je nog één keer een stukje?
1: Ja.
0: Oké, de 3000.
1: Lekker hoor. Wham! Hij past er. Hij gaat er zo lekker in.
0: Bam! Lekker. Hoppakee. Dus dan weet je in ieder geval een kleine... Als je heel goed bent met snippet... Dan weet je al welk het officieel zou kunnen zijn. Straks om 8 uur begint de top 3000. En ook leuk, moet ik nog even benoemen. We hebben natuurlijk we zoeken een vervanger voor dit programma. Voor de finale dag op 18 september. En dat kon ook tot gisteravond 6 uur. Je moest namelijk op jouw likes... word je dan geselecteerd als je de 300 had... Dan mag je door naar de volgende ronde.
1: Ja, precies. Is leuk. Ongeveer een paar weken geleden, 2 weken geleden of zo... lieten we de mensen behoorlijk schrikken op Instagram. Daar zijn we goed in als Radio Veronica.
0: Nou, dat kun je stellen, ja.
1: En toen zeiden we, ja, het programma stopt, ik zoek een vervanger. Maar dat is dus net even anders.
0: Het programma stopt, dus heb ik nooit geroepen.
1: Nee.
0: Maar we zoeken inderdaad een vervanger en dat gaat gebeuren. En dat wordt spannend, wordt leuk. Ik ben benieuwd wat er deze week gaat gebeuren. Ik zal daar straks nog even wat meer over vertellen, want... Er komt iets. De volgende opdracht die je moet vervullen is... dat is me er één, om het zo maar even te zeggen. Hoe dan ook, fijn dat je erbij bent. Dit is Radio Veronica en... Prince is hier. Hij bezingt niet alleen...

0: altijd tegen mijn handen. Heer! Dat is gewoon mijn favoriete bluffplaat. Heer! En daarvoor, het was Prince en Girls and Boys. Het is de vroege maandagochtend en het nieuws van 6:30 staat op het punt eraan te komen. En bereiken, wat zit er allemaal in?
1: Het is D-Day voor de begroting. En praat jij wel eens als baby tegen je partner?
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Radio Veronica, verkeersinformatie. Met de eerste vertraging van deze week, de A2 Den Bosch Utrecht bij de Empelbrug. Daar staat 13 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar lopen allerlei dieren op de, oh, dieren op de weg. Dus kijk uit, 13 minuten vertraging. Ja, mag mee. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost. Een kwartier vertraging. Kijk dat eens even op de klok. Het is exact 6:30. Het allerlaatste nieuws, Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. De leiders van D66, VVD en CDA hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar zijn het er nog niet over eens geworden.
0: Oei.
1: Vandaag praten ze verder. Het gaat over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Het is ook de laatste dag eigenlijk. De deadline is vandaag.
0: Oei, maar wat nu? Gaan we naar de kloot? Hebben we geen troonreden?
1: Nou, dat sowieso. We gaan sowieso naar de kloot.
12: Ja, wacht even. Dus dit gaat over een begroting?
1: Ja.
12: Maar dit is alleen nog maar tussen de drie regerende partijen die sowieso nog geen meerderheid hebben.
1: Klopt, dat is ook het hele probleem.
12: Dus eerst moet daar een akkoord komen en dan moeten ze ook nog steun vinden bij andere partijen.
1: Nee, zij moeten het eerst uitzien te komen of ze over links ook een akkoord gaan krijgen of over rechts. Kijk, en sommige partijen willen met PRO, dus met voormalig GroenLinks PvdA, om tafel. Alleen dat willen andere partijen dan weer niet. Het is allemaal een heel groot politieke brei aan over rechts of over links. Waar gaan we wel of niet bezuinigen op die sociale zekerheid? Dat is een grote vraag.
0: En uiteindelijk gebeurt er dus weer niks.
1: Nou ja, goed, er moet voor vanavond een deal liggen.
0: Oh, voor vanavond, oké. Okay, spannend.
1: Anders gaat Prinsjesdag misschien niet door. Of is het de vierde dinsdag van september?
0: Ja, moeten we met al die hoeden dan?
1: Ja, zeg het maar.
0: Hoe dan?
1: We houden het in de gaten. Door de overstromingen in Nepal zitten misschien wel 1000 mensen vast bij stuwdammen en waterkrachtcentrales in de bergen. Bijvoorbeeld in ondergelopen tunnels. 100 mensen uit 1 zo'n tunnel zijn bevrijd, maar er zijn nog veel meer van zulke tunnels. Mensen die een vast energiecontract afsluiten zijn daar per jaar gemiddeld €600 meer voor kwijt dan in februari, meldt nu.nl. Reden is de hoge gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. En een onderzoek naar wat het betekent als je wel eens als een baby praat tegen je partner.
0: Doen mensen dat?
1: Jij niet, begrijp ik?
0: Nee.
1: Max?
12: Jawel.
0: Echt? Nee, nou, je doet dat natuurlijk als een idioot sta je tegen je huisdier echt ermee verschrikkelijk. En denk je, doe je het lekker niet? Ik denk, ah, come on, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
1: Terwijl je over het buikje kriebelt.
0: Ja, maar ben je partner toch niet, of wel?
1: Nou, we hebben het niet over, nou Max, jij mag het zo meteen in je voorbeelden noemen. We hebben het niet over koetje, koetje, koe, koe, koe. Het gaat dan over verkleinwoorden.
12: Ja, dat soort dingen toch? Ik bedoel, het is niet alsof je tegen een baby praat, maar wel dat je belachelijke bijnamen voor elkaar hebt, toch?
1: Men nemen.
12: Hé, hey, snuppeltje, hé, hey, muffel, moffel, moffel. Hé, hey,
0: mosseltje.
12: Hé, hey, moffel. Hé, hey, liefie, piefie. Ja, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja, walgelijk. Maar we doen het allemaal, toch?
1: Is dus hartstikke goed.
0: Wat is dat lekker, hè?
1: Nee, het is zo goed voor je. Er zijn een heleboel stellen die dat doen. Max, je bent lang niet de enige. Er zijn heel veel stellen die kletsen in een zelfverzonnen babytaal. En de proefpersonen die dit doen, blijkt uit het onderzoek, zijn hechter met elkaar. Tonen meer affectie, raken elkaar vaker aan.
0: Oh, nee.
1: En hebben ook meer seks.
0: Dus dat moet ik gaan doen.
1: Dus het wordt hoog tijd dat jij Nicoli Wolli.
0: Oh.
12: Maar zeg je zoiets wel eens tegen Nicole?
0: Nicoli Wolli.
12: Een bijnaampje of zo?
0: Nee, nog nooit. Nee. Nee?
1: Wat is jouw bijnaam voor haar?
0: Gewoon de schrik van Soest.
12: En jij neemt je telefoon op met hey schatje, hengst.
0: Nee. Hey schatje. Ja, dat is wel waar, ja.
12: Ja, maar goed, schatje is nog heel... Dat is niet babytaal.
1: Nou, probeer eens Wolle... Wat is jouw favoriet? Mag jij die lenen?
12: Snavel.
1: Nou ja,
0: zeg je snavel.
12: De snavel.
1: Geen behoren graag met je.
0: Ik pak even een klapblok even erbij.
1: Het weer dan nog. Buien vanochtend vooral in het westen en noorden. Vanmiddag in het hele land. Er kan ook onweer bij zitten. Soms komt ook even die zon erdoor. Dus ga er vooral even naar zoeken. En het wordt hooguit 20 graden.
8: Gerard Ekdom.

0: ja, daarvoor de Cardigans. Een hoop beesten hebben. Ain't nobody, Cardigans. Het is allemaal gevolgd hier. My favorite game. Wij duiken weer even in.
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, soms zit je wel eens gewoon urenlang nutteloos te scrollen door Instagram. Dan kan ik gewoon soms op zaterdagavond, ik ga zo naar bed, nog heel even scrollen. En toen kwam ik op een filmpje. En dat is een filmpje van Bobby Caldwell. Want als er echt niemand belt,
2: Bobby Caldwell!
0: Die belt wel, hoor. Ja, precies. Dat is een bijzondere man. Hij overleed in 2023. Maar het is heel mooi wat er gebeurde in de jaren 70. Hij bracht namelijk een soloplaat uit. En hij ging op tour met Natalie Cole. En Natalie Cole had natuurlijk een donker publiek, om het zo maar even te zeggen. En de platenmaatschappij van Bobby Caldwell, die dacht, deze plaat kan op eigenlijk elke radiozender. Dus we gaan eigenlijk gewoon een beetje geheim houden dat Bobby Caldwell gewoon een blanke snunkel is.
2: Ja, en toen had je nog geen Instagram-pagina's waarop je dat even kon checken.
0: Dus je zag op de hoes zag je een silhouet van een man met een hoed. Je had geen idee wie erachter zat. Dus wat gebeurt er? Alle soulstations gingen dus Bobby Caldwell draaien. En iedereen dacht echt dat het hier om een zwarte zanger ging. Maar het was een blanke.
2: Zo.
0: Dus dat hebben ze een beetje onder het tapijt geveegd. Maar uiteindelijk kwam dus aan het licht dat Bobby Caldwell gewoon een blanke zanger was. Maar hij klonk zo ongelooflijk donker dat iedereen dacht, nou ja zeg. Maar het is mooi, want muziek gaat overal dwars doorheen en die muziek is fantastisch. En al zijn liedjes zijn enorm vaak gesampled. What You Won't Do For Love, Tupac en zo. Maar dit nummer is ook vaak gedaan. Dit is onder andere John Legend heeft het gecoverd, maar ook Common heeft het gecoverd op The Light. Het is Bobby Caldwell uit de platenkast. And open your eyes.

0: Pinhurst. Het derde nummer wat ik ooit uit heb gehaald, zie ik. Jamaica is ook een aanrader. En natuurlijk de klassieker, What You Won't Do For Love. Die kan eigenlijk altijd. Die kan altijd.
1: En ik vind het vet, hoor. Ik heb ondertussen, terwijl die plaat liep, heb ik ook eventjes opgezocht die nieuwe versies van John Lennon. Legend.
0: John Legend.
1: Ja, John Legend en Common. En die van John Legend, die klinkt wel lekker, hoor.
0: Ja, die is ook goed.
1: Kan je hem heel veel openzetten?
0: Oké, heb je hem klaarstaan, de versie van even, John Legend?
1: Hoor je het even?
0: Ja, dus ook datzelfde effectje op zijn stem.
1: Ja, dat is toch ook lekker.
0: Ja, dit is mooi, zeg. Hoe dan ook, die hele playlist die blijft maar volstromen. Er zitten duizenden liedjes in en je vindt hem onder de naam Ekdoms Platenkast op Spotify.

0: Het is weer tijd voor Je Raadt Het Nooit. En daarin krijgt onze nieuwslezeres Marijke een vraag over een fragment. Dan heeft ze het goed, krijgt ze een punt. Heeft ze het fout, dan krijg ik er een. Slaat nergens op, maar...
1: Is wel gezellig.
0: En aan het einde van de week maken we dan de balans op. En je hebt hem vorige week helaas verloren.
1: Ja.
0: Maar de nieuwe week is daar.
1: En
0: helemaal goed.
1: En het was 3-2, hè? Dus op zich...
0: Ja, precies.
1: We zijn aan elkaar gewaagd.
0: Wij schakelen over naar orgeljoken.
1: Oh, leuk.
0: Niet te verwarren met gorgeljoken, die we vrijdagmiddag vaak horen op dit station. Orgeljoken, die werd namelijk onlangs op een festival geïnterviewd... en krijgt de vraag welk hip-hop-nummer zij thuis op zou zetten. Luister even mee.
2: Als ik u de aux geef, welk Nederlands hip-hop-nummer zou u dan opzetten?
3: Oeh, dat is heel moeilijk, want ik ben heel slecht in titels. Noem er eens een paar.
2: Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna, Extints, de Jeugd van Tegenwoordig.
3: Jeugd van Tegenwoordig.
2: U zou de Jeugd van Tegenwoordig opzetten?
3: Ja.
0: Nou, dat is een vrouw naar je hart, toch, Marijke?
1: I love her.
0: De Jeugd van Tegenwoordig, fantastisch. Daar zou ze voor gaan. En aan jou de vraag, Marijke, met wie en vooral hoe spreekt ze de naam uit van een van de rappers van de Jeugd van Tegenwoordig? Ik verklap je alvast. Het komt omdat ze een keer een liedje heeft gemaakt met een van deze drie.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dus zegt zij A. Fabiaja, B. Wally Wortel of C. Friese Freddy.
1: Ja,
4: Friese Freddy.
1: Friese Freddy. Daar moeten ze wat mee doen in Friesland. Iemand moet opstaan. Ik ben Friese Freddy.
0: Hey, Friese Freddy. Friespeuk.
1: Als ik me niet vergis, hebben Orgeljoken en Faber-Jaja in dit geval samen een verjaardagsnummer uitgebracht. Ergens
0: ja.
1: Dus volgens mij moet dat dan Faber-Jaja zijn.
0: Faber-Jaja.
1: Maar ik vind Wally Wortel ook fantastisch.
0: Wally Wortel is mooi.
1: Friese Freddy, ik vind het eigenlijk allemaal fantastisch. Als ik het niet had geweten, had ik een ander antwoord gegeven. Maar het is als het goed is nummer
4: Ze geeft eigenlijk een pluim aan de redactie voor deze antwoord.
0: Ja, krijgt de redactie nou een pluim?
4: Ja, ik zie hem zo door de kamer.
1: Een enorme pluim.
0: Dat is toch ongelooflijk.
1: Ja, heel leuk.
0: Dus jij zegt nummer A.
1: Nummer A.
0: Fabiaja.
1: Fabiaja.
0: Even kijken wat er waar is.
2: Waarom?
3: Nou, ik heb met Fabiaja. Heb ik een lied opgenomen. En toen heb ik al die jongens ontmoet. En dat was zo gezellig. En ook lekker meestal dansen en springen.
2: En wie maakt dan de meeste indruk op u?
3: Ja, Fabio. Omdat ik daar met Fabiaja natuurlijk een plaat heb opgenomen in de studio. We zijn op pad geweest samen. Dus ja, dat was superleuk.
0: Ja, precies. Maar Wally Wortel mag er ook zijn.
1: Wally Wortel mag er ook. Gaan we nu niet draaien? Dat hadden we nou heel leuk geleden.
0: Had het leuk geweest.
1: Nou,
0: Nee, we moeten oppassen nou.
1: Okay.
0: Ja, Babysitters Circus. Je moet oppassen natuurlijk. Maar 1-0 is nu al voor jou. Everything's gonna be alright deze week.

0: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Volgens de politiek duider van Hart van Nederland is de situatie behoorlijk pijnlijk, want...
5: Minder dan een jaar geleden begonnen ze aan dit avontuur vol optimisme. Ze spraken over nieuwe politiek en samenwerken. Maar nu ze voor het eerst moeten leveren, lijken de coalitiepartijen elkaar niets te gunnen.
4: Ja, en dat is nog niet alles.
5: Extra uniek is dat er straks met Prinsjesdag helemaal nog geen meerderheid is voor de begroting. Daar moet nog aangesleuteld gaan worden. De oppositie moet daarbij betrokken worden. Anders komt er geen meerderheid voor die wel nodig is. Het wordt dus nog heel spannend.
4: Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan straks om 9 uur weer verder. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam. Na de overstromingen zijn veel dammen en centrales beschadigd en vele honderden werknemers zitten vast op onbereikbare plekken in de bergen. Ook in de Grand Canyon in Amerika zijn overstromingen. Daar is een dode gevallen en worden 15 mensen nog vermist. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergronds ruimtes staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, zo meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen vast in de stank en de rook. En een grote verrassing, in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open... Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. Het weer nog, buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan gaan onweren is code geel afgegeven. Soms komt die zon wel even door, dus we gaan het zien. En het wordt zo'n 20 graden.
3: Dus door alle codes heen zien we toch ook de zon?
4: Als het goed is.
3: Maar wel gecodeerd.
4: Wel gecodeerd.
3: Kijk uit. 13 vertragingen, het is ongelooflijk rustig. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen. Je schrok, hè?
4: Ik schrok.
3: Ja, ik zag het.
4: Ja.
3: 9 minuten, A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug, 22 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, een kwartier.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken. Mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja?
11: Echt serieus?
13: Oh,
11: wat een geld!
13: 18.000, wat verdikken me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Altijd onderweg en weinig tijd? tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
20: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Let's go!
21: Dit is Radio Veronica.
22: Gerard Ekdom.
23: Dit is Veronica.
24: Uit de top, mijn selecta.

0: keeper zijn er, code geel. En voor nu, misschien dat hij ergens tussen de wolken doorpiept. Sun is shining. Dat is toch wel een goede weer allemaal. Het was Bob Marley, geremixed door Funkstar Deluxe. Hartelijk goedemorgen, maandag 31 augustus. Het is de laatste van deze maand alweer. En vandaag gaat alles weer beginnen. De scholen zijn geopend. Iedereen heeft de vakantie achter zich gelaten. En dit is Radio Veronica. Wat fijn dat jij erbij bent. Ik ben er morgen tot 10 uur. Maar zometeen om 8 uur stappen wij even af van het concept. Want dan begint de top 3000.
1: Ik heb daar wel zin
0: nog
1: in.
0: Nog 50 minuten en dan begint hij, hè. De top 3000, jongens.
1: Lekker zeg.
0: Och, dan doe ik op die enorme knop hier. Ja, dan mag je er zal ook bij niet aankomen tot 8 uur. Want het begint dan te lopen.
1: Maar dat doe je nu dus toch?
0: Ik
1: je
0: doe het er toch aan.
1: Okay.
0: Wil je al een stukje nummer 3000 horen?
1: Ja.
0: Ja. Dat is nummer 3000.
1: Ja. Wij zijn je man, hoor.
0: Ja, gelukkig. Bam, die kan er ineens in, hè. En we hebben natuurlijk ook nog even de kranten doorgespit. Want zo zijn wij natuurlijk. En Marijke, wat viel jou op?
2: Ik wil graag even met jullie terug naar de middelbare school. En dan specifiek, je werd wakker en dan vond je een jeugdpuisje.
0: Nou, een jeugdpuis 1.
2: Had je er veel?
0: Zo,
2: ja?
0: Jongens toch.
2: Wat deed je daarmee?
0: Mijn spiegel was veilig. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit echt heel veel jeugdpuisjes.
1: Okay.
0: Maar ik had altijd, op een gegeven moment werd het wel ergens in mijn gezicht lente. Laat ik het zo zeggen, dan kwam er ineens een knop kwam ergens.
2: Ging stralen.
0: En dat was zo'n ding dat echt goedemiddag zei.
2: Oh.
0: Op een punt stond om je een hand te geven, zo groot.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan deed ik altijd tandpasta op om hem uit te laten pelken.
2: Tandpasta? Oh,
1: ja. Ja. Dat is een beetje oma weet raad is dat,
0: oma
1: hè?
0: Weet raad.
1: Ja. Ja. Nee, ik zag er echt uit als de kaart van Limburg. Dat kwam ook gewoon omdat omdat ik elke pauze gewoon frikandelbroodjes had en cola dronk.
0: Je was gewoon een lopende mini-stekker.
1: Ja. Nee, ik plamuurde mezelf helemaal vol met kleren.
2: Ja, dat maakt het alleen nog maar erger.
0: Ja,
2: nee, hele blauwe spul.
1: Zo, ja.
2: Nee, klerenziel is echt ontzettend slecht voor je.
0: Zo, is dat zo?
2: Volgens mij is echt een van de hoofdingrediënten is alcohol. Dat droogt je huid maar uit. Oh. Klerenziel is echt...
1: Dat is toch
2: echt
1: de bedoeling?
2: Nee, maar nee. Natuurlijk niet. Je moet ook wel in balans blijven met dat je een beetje vocht in. Nee, klerenziel is echt heel agressief spul. Dat moet je echt mee uitkijken.
1: God, was jij mijn huidcoach maar
2: in die
1: dagen.
2: Dat was heel leuk geweest.
0: Nou, ach, nee, wat zeg je nou?
2: Wat nu dus nieuw is, of tenminste, het is al wel een paar maanden een trend, maar het bereikt Nederland nu ook. Dus niet gek opkijken als je het om je heen ziet. In het AD staat het dat jongeren tegenwoordig hun puisten omarmen en daar dus stickertjes op plakken. En dat kan
0: ze
2: alles zijn.
0: Ze accentueren dus hun puisten.
2: Als het ware. Kijk, het heeft een dubbele functie. Het zijn pimpelpatches. En dat is in alle kleuren van de regenboog, in een regenboog, in een sterretje, in vlinders, kan zo gek wel niet allemaal. Kan ook gewoon

0: doorzichtig zijn, maar dat doet dus ook echt wat met de puist. Als het ware haalt het de talg eruit.
1: Talg.
0: Talg. Dus het is...
1: Mooi woord, hè? Talg. Talg.
0: Het is niet alleen een soort knipoog naar ik omarm mijn heerlijke puistenvrienden, maar het is ook nog eens goed voor jou.
1: Het heeft ook nog een effect.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik vind het wel mooi, ook van deze generatie. Ik denk, als ik dit in mijn puberteit gedaan had, dat ik echt gepest zou zijn.
2: Ja, dan had je geen gezicht meer over.
1: Nee, nou dat sowieso. Dat is één lopende pleister. Ja.
0: Geen ruimte meer voor huis.
1: Sorry hoor.
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, ik zal het even... Het staat in het AD dus.
0: In het AD, dat okay. De pimpelpatch is in opmars.
1: In opmars.
3: Kijk eens.
1: Max, wat heb jij gevonden in de Courant?
3: Nou, ik wil even een fragmentje laten horen van de beste zangers.
1: Is dat weer begonnen inmiddels?
3: Zeker, ja. Nog heel even voor de mensen die dat nog niet gezien hebben. Het is het AVRO-TROS-programma waarbij artiesten samenkomen om nieuwe versies van elkaars liedjes te horen te brengen.
1: En daar heel hard bij huilen.
3: Dat sowieso. Er zijn ook al behoorlijk wat hits natuurlijk uit voortgekomen. Duurt te lang van Davina Michel, origineel van Glenn Faria.
1: Ja.
3: Of Zij weet het van Tino Martin.
1: Zij weet het, onze vriend.
3: Money in mijn zakken. Nou, dit seizoen zit rapper Busy erin. En die deed een wel heel aparte versie van Anne van Clouseau. En die wilde ik je niet onthouden, dus luister even mee.
4: Anna,

0: Maar dit is een hit op dit moment, dus de versie van Busy.
1: Ja, wat vind je ervan?
0: Creatief.
1: Ja?
2: En dat ken jij toch al lang, van de Spotify van je zoons?
0: Nee.
2: Dat is een beetje dit genre ook, toch?
1: Ja, dat is zeker dit genre. Ja. Ik vind het heel gek, mijn moeder heet Anne. Dus om dan zo'n pikante versie te horen, een beetje gek, maar... Nou ja, goed, pik het even mee.
0: Beste zangers, dat is weer bezig, het wordt weer huilen. Iedereen huilt daar. Je moet goed kunnen huilen als je daar aan mee wil doen, zo ook.
1: Ja.
0: En genoeg tissues meenemen. En ja, lieve mensen, 18 september, dan gaat het gebeuren. Dan is de finale dag van de top 3000. En ik ben op zoek naar een vervanger voor die dag. Want ik geef dit programma weg. Ja, je kunt wel prijzen weggeven, maar dit is een ervaring... Ja, die wil je meemaken. Die wil je beleven. Jij als luisteraar kunt op deze laatste dag van de top 3000... de hele ochtendshow presenteren. Heel veel vroege vogels hebben zich daar al voor aangemeld. Die kregen namelijk een eerste opdracht al. Ze moesten een afbeelding delen en zorgen voor 300 likes op hun socials. Nou, dat liep tot gisteravond 6 uur. Dus iedereen die dat voor elkaar heeft gekregen... krijgt vandaag een nieuwe opdracht. En welke opdracht dat is, dat hoor je zo.
1: Ja, dat hoor je zo.
0: Daar wordt een hele...

0: zei het net al, gisteravond sloten de stembussen. En dat was ook de deadline om kans te maken op één dagje dit programma presenteren. En laat eerlijk zijn, ik heb de allerleukste baan ter wereld. Eenmalig kan jij de sleutels van dit programma krijgen. Hoe moet dit nu verder? Want ja, ik heb natuurlijk gezien dat je vriendenclub, je klasgenoten of weet ik veel wie, de hele lokale omroep en iedereen die daar werkt, kon inzetten om in actie te komen. Want het was de bedoeling dat je 300 likes ging pakken op een post. Als je geen social media hebt, ja, helaas, dan dit is het model. Dan kunnen wij ook niks aan doen. Dit hebben we zo bedacht en zo gaat het gebeuren.
1: Een beetje het kaf van het koren scheiden. Kaf van het koren scheiden. Die serieus zijn.
0: Precies. Nou, dus het is nu tijd voor je officiële sollicitatie. Want die 300 likes heb je gehaald, dat is mooi. Nu is het tijd voor de volgende stap. En dat is namelijk toch waar het om draait bij een radioprogramma. Het aankondigen van een plaat. En dat is eigenlijk onmisbaar. Hè? Je moet een plaat kunnen aankondigen, moet je goed kunnen neerzetten. En daarom is het nu aan jou om een intro vol te praten.
1: Oh, leuk.
0: Maar niet zomaar eentje, nee. Dat is de nummer 1 van de top 3000 van vorig jaar. 47 seconden schoon aan de haak. Want zo lang duurt het intro van Radar Love. Wat ik wil dat je doet in die 47 seconden is... Nou, ik wil even weten wie jij bent. Dus dat je even uitlegt wie je bent. Waarom juist jij Ekdom in de Morgen zou willen presenteren. En kondig aan het einde Radar Love aan zoals een echte radio-dj dat doet. Kortom, 47 seconden om te shinen, 1 microfoon... en jouw kans om te laten horen wat je kunt. En alvast te oefenen, dit is hem.

0: fijn dat ik het zelf niet hoef te doen. Want dan praat je nog niet doorheen, door zo'n intro. Nee. Dus daarom mag jij het doen als je het wil overnemen, dit programma. Dat kan dus op 18 september. Radar Love van Golden Earring. Het hele intro van 47 seconden. En dan kijken we wat we binnen krijgen.
1: Ja, ik probeerde het net een beetje. Het is mij niet gelukt.
0: Nee, de timing moet kloppen. Ja. Maar gelukkig, je kunt zo vaak proberen als je wil.
1: Ja, ik ben blij dat andere mensen dit
0: tot die ene keer dat het wel lukt, dat je toevallig op rec hebt gedrukt. Dat je hebt opgenomen. En deze kant uitgestuurd hebt natuurlijk. Zometeen, ja, dit is heel bijzonder. Zing! Iets wat we normaal gesproken altijd rond 8:45 spelen, maar omdat de top 3000 om 8 uur begint. De komende 3 weken hoor je Zing naar de Ping om 7:45.
1: En anders moeten mensen 3 weken lang geen Zing naar de Ping.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Dat kan niet.
0: En we willen natuurlijk misschien wel aan jou €150 weggeven, als het een beetje naar behoren loopt natuurlijk. Zing naar de Ping. Gaan we zometeen spelen, misschien wel met jou. Het enige wat je hoeft te doen is dit af te zingen na de Ping.

0: Zing het in en stuur het via de app. En dan kunnen we misschien met jou zo meteen wel Zing naar de Ping spelen. Dat zou leuk zijn. En het nieuws van 7:30 komt er ook aan. En we kijken wat zit er allemaal in zo.
1: Nou, het wil nog maar niet vlotten met die begroting. En hoeveel spinnen heb jij in je huis?

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Deze week in de bonus: alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple Mac.

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Onthoud even zometeen, Belsimpel.
5: Belsimpel, ik schrijf het even op, ja.
4: Weerbericht doet. Ja. Alle codes, is allemaal door hun mede mogelijk gemaakt. 38 vertragingen staan er inmiddels op de snelwegen van Nederland. En dit zijn de problemen. A1 Apeldoorn en Amersfoort bij...
6: Hoevelaken!
4: 24 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoort. Door een auto met pech, 3 kwartier. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Grijshoort. Eigenlijk alle wegen die leiden naar Grijshoort sta je gewoon vast. 21 minuten nu. Exact 19:30 en het allerheetste nieuws. Heet van de naald. Krijg je van Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. De leiders van D66, VVD en CDA hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar zijn het nog altijd niet eens geworden. Straks om 9:00 gaan ze verder praten. En het is behoorlijk spannend, want het moet vanavond rond zijn.
4: Redden ze dat?
5: Ja, wat ga ik daar nou over zeggen?
4: Ja,
5: dat weet ik echt niet.
4: Er is al catering besteld in ieder geval, denk ik.
5: Ik vrees dat ze gewoon door zullen moeten tot er iets... Ze moeten ergens water bij de wijn gaan doen, maar ik denk dat iedereen dat niet gaat doen.
7: Kom je ook slecht terug van je vakantie? Hey, iedereen gaat weer naar school. Het is allemaal net begonnen.
4: Gebeurt dit?
7: Eigenlijk ben je nu al te laat met het inleveren van
5: je huiswerk. Eigenlijk is dit ook het eerste wat een beetje komt voor dit kabinet. Sinds de aantreden ervan wat spannend is. En wat echt spijkers met koppen. Dat gebeurt gewoon niet.
7: En ik dacht dat we eindelijk wat stabiels hadden sinds het vorige kabinet.
5: Dacht je dat echt?
4: Nou, ik heb daar één samenvattend geluid voor. Maar ik ben benieuwd.
7: Het zal toch niet gebeuren dat dat dan weer valt?
5: Maar gaan we dan weer een gammel kabinet weggeven?
7: Daar gaan we even een redactievergadering
4: doen. Oh ja, dat is waar. Maar laat maar vallen, want het komt er toch al van. Het geeft niet of je rent.
5: Wat mooi, zeg je dat.
4: Mooi, ja.
5: Goed, een meerderheid van de Nederlanders maakt zich grote zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon is een Amerika-stad is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden daar geëvacueerd. En een bericht van de Telegraaf waar ik niet heel blij van word. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de tijd van de spin komt er weer aan.
4: Ja, het is natuurlijk de kruisspin, hè? Ook herfst al het kruisspinnen.
5: We hebben het over de grote huisspin, de bonte spin, de grijze en de kruisspin. Het is er alweer de kruisspin, dat zeg je ook al, maar dat is allemaal. Ze komen er allemaal weer aan.
4: Heerlijk.
5: Volgens mij heb jij mij ooit verteld dat jij de spinnenman bent thuis.
4: Nou, ik ben dus... Ik hou niet heel erg van spinnen, op zich. Vooral die hele grote...
5: Die huisspin, hè?
4: Ja, nee, de huisspin valt nog wel mee.
5: Die is wel groot ook, toch?
4: Maar je hebt die dingen die op de muur zitten en je inderdaad goedemiddag tegen je zeggen. Weet je, want die grote haren, dan denk ik, dat vind ik liever niet. Hè?
5: En er zijn ook altijd twee, hè?
4: Dat is dus wat ik altijd hoor. Ze zijn altijd met z'n tweeën.
7: Ja. Dat is toch gezellig?
4: Ja, ik zou ook samen gaan.
7: Ja.
5: Maar Max, hoe sta jij daar een beetje in? Ben jij hem goed in het weghalen?
7: Ja, zeker wel. Ja, ik ben normaal gesproken echt een bange poepert, hoor. Ik wil niet nu mezelf helemaal omhoog laten. Maar nee, spinnen heb ik echt geen probleem mee. Als er een muis is, ben ik gelijk weg.
5: Oh ja?
7: Spinnen vind ik niet zo erg.
4: Terwijl als iemand beschuit met muisjes heeft gehad de laatste tijd, ben jij het?
7: Ja, ik ben geen spinnen. Dus. Doodsbang geweest 3 weken lang.
5: Oh. Wil je nog een gokje doen met hoeveel er in een gemiddeld huis zit?
4: Ja, dat zijn er heel veel, begreep ik.
7: Ik denk een stuk of 31, dat zou ik heel veel vinden.
5: 31. Wil jij nog een duizend zakje doen, Ger?
4: 30.
5: Het zijn er 200.
4: Nee joh, doe even normaal.
5: 200 in een gemiddeld huishouden.
4: Ja, maar dat zijn ook die doorzichtige in de kruipruimte.
5: Ja, precies. Het zijn er 200.
7: Sorry, wat in de kruipruimte gebeurt, dat...
5: Telt niet mee. Nee, wat hebben we in de kruipruimte steeds?
4: Dus steeds in de kruipruimte, ja. Dus er kruip ook s'nachts je mond in en zo. Heb je helemaal niet in de gaten.
7: Dat is ook kruipruimte. Oh,
4: kruipruimte, ja.
5: Dat gebeurt niet lang. Goed, nog even het weer. Bedankt namens Belsimpel. Nog even.
4: Oh ja.
5: Buien vanochtend vooral in het westen en noorden. Vanmiddag in het hele land. Nou, vanmiddag onweer. En daarom geldt ook code geel. En dat is niet vanwege de zon, maar vanwege de onweer.
4: Oh,
5: daar hebben we het gedonder al. Oh. Nou ja, goed, die buien. En dan ook met onweer. We horen het ook al. Bliksem heb ik vannacht trouwens ook gezien onderweg hierheen.
4: Ook nog. Ja.
5: En wel gaan we ook nog wel een beetje zon zien. En het wordt zo'n 19 graden.
4: Nou, en wil je meer weer weten? Bel simpel.

0: Opstaan is nog nooit zo leuk geweest.
1: Edom in de morgen.
0: Van 6 tot 10.
1: Op Radio Veronica.

0: Jaren bezig met een nieuwe plaat. Schijnt al klaar te zijn, maar wanneer komt die nou, hè? Jamiroquai was dit een Virtual Insanity. Daarvoor Jazzu, Don't Go. Zometeen, na 8 uur, beginnen wij met de top 3000. En dat is elke ochtend vanaf 8 uur. Dus hebben wij de boel even geshuffeld. En daarom doen we nu... Zing! Heel even verwarrend, hè? Want normaal gesproken doen we dit al rond 9:15. En nu doen we dat gewoon even lekker wat eerder. Want er moet natuurlijk wel gezongen worden. We gaan 3 rondes spelen. Met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar krijg je de Ekdom in de morgen. Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we dat met Tirza van Schijk uit Tiel.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Goedemorgen, zegt Tirza. Onderweg naar werk al.
1: Onderweg naar werk, ja, weer een nieuwe week. Maar dan word ik ineens gebeld voor Zing naar de Pink.
0: Ja, oh, wat een begin van de week, hè. Heerlijk.
1: Ja, echt wel. Heerlijk. Zou mooi zijn als ik die €150 kon winnen.
0: Ik hoop het ook voor je. Want, ik word toch nieuwsgierig, wat doe je voor werk?
1: Ik ben bedrijfsarts.
0: Bedrijfsarts? Oh, kijk aan. Dus als er iets niet goed gaat, dan ben jij meteen ter plaatse.
1: Ja, precies.
0: Oké, goed zo. Nou, fijn dat je er bent ook vandaag weer. Ik hoop dat je weinig werk hebt. Laat ik het zo zeggen, dat alles van een leien dakje gaat. En dat je dit fantastisch weet af te zingen allemaal. Want we hebben al van je genoten in de app. Je moest iets afzingen en dat hebben we

0: Ja, het is allemaal heel mooi. Maar het eerste, jij deed het als volgt.
1: But it's over now.
0: Ja, dat galmt nog mooi na. But it's over now. Prachtig. Zit je goed?
1: Ik zit goed, ik ben er klaar voor.
0: Ben je er klaar voor? Dan komt hij aan voor €50. Zing.

0: over.
1: Oh. So wake me up when it's all over.
2: Ja, je bent wakker en wel, dat is duidelijk. Die Avicii er gewoon lekker in. Ga je door?
0: Ik ga door.
2: Komt-ie aan voor 100 euro.

0: Met de angst door, wapperend in de wind, Steppenwolf. Ga je door?
1: Ja, ik ga door.
0: Voor 150 euro zing.

0: gaat nu het licht ineens helemaal uit.
1: Als ik je in mijn armen sluit.
0: Oh, ik denk al, wat gebeurt er nou?
2: Als ik je in mijn armen sluit.
0: Oh, ja! Je maakt het wel heel spannend, hoor, Teersa.
1: Oh, ja, ik had even, dacht ik, is dat het nou? Maar, oh, gelukkig.
0: Toen ging het licht toch weer aan, dat is wel fijn. En net op tijd.
1: Ja, het ging ineens aan. Ja.
0: Nou, het was een dijk van een editie, kunnen we toch wel stellen. Jij hebt 150 euro gewonnen!
1: Yes!
0: Wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen?
1: Ja, ik denk lekker uit eten of zo.
0: Ja, toch?
1: Ja, zoiets, ja.
0: En pleisters kopen, ja, bedrijfsarts natuurlijk, je weet het nooit. Je weet het nooit. Ja. Ik zie het verband wel. Ja, en een hele belangrijke taak eerst, hè, want welke gaan we helemaal draaien? Want je had ze allemaal goed. Roxette, Avicii, Steppenwolf of De Dijk?
1: Ga ik voor De Dijk, toch?
0: Mag het dicht uit, want dat ging goed. Ja, precies, dan snap ik hem wel. Ja. Ga ik die draaien, wens ik jou een hele fijne maandag, Teersa.
1: Hartstikke bedankt.
0: En leuk dat je meedeed.
1: Yes.
0: Bye-bye. Mag het licht uit als ik je in mijn armen sluit.

Het was het allerlaatste liedje dat zij speelde in de Ziggo tijdens hun allerlaatste concert. Toen ging het licht echt uit. Ach, wat jammer. De Dijk. En mag het licht uit? De keuze van Tirsa. Zijn we ons juist €150 in Zing na de Ping. En het ligt niet aan jou. Dus je denkt, hé, is het al 9:15 of zo? Dat klopt er allemaal niet. Nee, we hebben de boel even geshuffeld, want zometeen gaat hij beginnen, jongens.

0: de ziel hier. Bruno Mars, met ziel en zaligheid. On my soul. Zometeen. Is het zover? Die rode knop die hier staat, die wordt ingedrukt. En dan starten wij officieel met de Radio Veronica Top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Fomar. Prijzenparade. De beste Siemens deals nu bij Keukeloods.
18: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
21: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
20: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
22: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
24: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Marijke Ketel.
9: Goedemorgen. Over een uur gaan VVD, CDA en D66 weer met elkaar om tafel om te praten over de begroting. Die moet gepresenteerd worden op Prinsjesdag, derde dinsdag van september. Maar de onderhandelingen lopen muurvast, terwijl het vandaag echt rond moet komen. Volgens de politiek duider van Hart van Nederland is de situatie behoorlijk pijnlijk, want...
10: Minder dan een jaar geleden begonnen ze aan dit avontuur vol optimisme. Ze spraken over nieuwe politiek en samenwerken. Maar nu ze voor het eerst moeten leveren, lijken de coalitiepartijen elkaar niets te gunnen.
9: En dat is nog niet alles.
10: Extra uniek is dat er straks met Prinsjesdag helemaal nog geen meerderheid is voor de begroting. Daar moet nog aangesleuteld gaan worden. De oppositie moet daarbij betrokken worden, anders komt er geen meerderheid voor die wel nodig is. Het wordt dus nog heel spannend.
9: Ja, ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan dus om 9 uur weer verder. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. En ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en er is een dode gevallen. 15 mensen worden nog vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered juist uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. En buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten. Daar heeft het Centraal Planbureau onderzoek naar gedaan. Het komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel 1 op de 5. Ze gaan in Nederland dan aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Het weer nog, ja, er vallen buien met kans op onweer. Dat begint in het noorden en het westen. Nou, het begint hier in de studio eigenlijk al. Dus echt flinke buien. Je hoort de onweer ook al. Het is echt voor bliksem en het doet buien weer stevig.
11: Waait er ook nog bij,
9: ja. Geldt ook daarom. Code geel.
11: Code geel, hè, ja.
9: En aan zee is het vooral heel heftig. En dat alles bij zo'n 19 graden.
11: Oh, wat een dag, zeg, hè. Wat een dag. Dankjewel. 61 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de problemen. De A12 Oberhausen-Utrecht bij Grijshoort. Een half uur. A27 Almere-Gorkum bij Lunetten door een ongeluk. Ook daar een half uur. En een auto het pech op de A28. Hogeveen-Zwolle bij de Overijsselse Vecht. Een half uur.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
29: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
30: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
31: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
32: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
31: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
33: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
34: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
35: Deze week bij Hema. Kort
1: korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: Het is zover. Lieve mensen, de komende 3 weken is het genieten geblazen. 3000 herinneringen, 3000 liedjes. Je bent weer heel even 17. Je ruikt je eerste auto weer. De feestjes waar het bier vloeide. De eerste keer dat je je lief ontmoette. Het muziekje wat toen aanstond. Al die platen komen voorbij, want jij hebt gestemd. En dit is hem, de top 3000. En aan de telefoon heb ik meteen iemand die op nummer 3000 heeft gestemd. Hallo Isis.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo, hallo. Jij hebt gestemd op de nummer 3000.
1: Ja, zeker.
0: En er is een heel toeval verhaal achter de nummer. Want jij bent iemand die heel vaak carpoolt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik sta nu bijna bij de carpoolplaats weer. En ik moet even heel goed opletten. Want ik ben vorige week in de verkeerde auto gestapt.
0: Dat meen je niet. Oké, ja. Dat vind ik heel grappig. Het verhaal wil namelijk dat de nu volgende notering de allereerste carpool karaoke ooit was.
1: Nee, echt waar?
0: Ja, was met George Michael. Zijn laat horen.
2: Call me good, call me bad. Call me anything you want to, baby. George, and I know, that you say, come on.
0: George.
2: And I know I made you happy with that one thing that you never had.
0: Het is zover, het is zover. Hij staat op nummer 3000. Wil jij hem openen dan?
1: Ja hoor.
0: Hoef je alleen maar te zeggen. Hier is nummer 3000.
1: Hier is nummer 3000.
0: Ja!

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gerard Ekdom.
2: Jaha! Goedemorgen, hij is officieel begonnen. Radio Veronica Top 3000. De lijst met 3000 beste liedjes aller tijden. Samengesteld door jou. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 18 september. Van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Komen alle favorieten voorbij. En dat is zo mooi. Als je net begonnen bent, dan denk je, nou, wat gaat er allemaal nog komen? Weet je, wat hebben we allemaal nog? Nou, alles komt nog. Dat is het mooie natuurlijk. Heerlijk. Zometeen Alanis Morissette. Maar eerst gaan we nog even terug naar sponsortoestanden. Spanish Troll. Het is Mink DeVille. En die staat op
0: nummer 2999.

0: je die uitdrukking. En Alanis Morissette en Hands Clean, dat nummer 2998. Lisa van Doveren.
1: Hè?
0: Lisa van Doveren die stemt elk jaar op Alanis Morissette. 4 liedjes van haar in mijn stemlijst. En deze mocht zeker niet ontbreken, zegt hij.
2: De top 3000.
0: Ja, en toevallig zat daarvoor een plaat die ook blijkbaar vorig jaar na elkaar stond. Spanish Troll en Hands Clean. Is dat toeval dat er dan exact even aantal stemmen? Nou, wat een toeval zeg. Het was Mink DeVille en Spanish Troll. Top 3000 is begonnen, Radio Veronica. En het is tijd voor een enorme Barry White. Albert Barry heeft toch wel een turbulent leven gehad. Ook niet een heel lang leven. Voordat hij doorbrak was hij namelijk samen met zijn broertje lid van een bende in South Central Los Angeles. Zijn jongere broertje kwam helaas niet levend uit die periode. En Barry White zelf ging de bak in voor het stelen van Cadillac-banden. Ter waarde van $30.000. En daar in die gevangenis hoorde hij een liedje op de radio. En dat liedje maakte zoveel indruk omdat hij dacht, ik moet iets van mijn leven maken. En dat ging om dit liedje. Kent u dit? Als dat niet Elvis. Ja, dat is Elvis. Hij hoorde uit de gevangenisradio, It's Now or Never. Dit hoorde Barry en hij dacht,
3: It's Now or Never.
0: It's Now or Never. Ik moet uit de bak, ik moet iets doen met mijn leven, ik word zanger. Dus leuk om te weten, zonder Elvis, geen Barry White. Let the music play.
2: Nummer 2997.

0: hoogste notering voor U2 in de top 3000. Die gaan we nog wel een paar keer tegenkomen, hoor, deze band. Achtung baby, who's gonna ride your wild horses? Was dit een... oh god, die zal hebben natuurlijk. En daarvoor, dat is Barry White. En nou, rustig. Let the music play. Dat gaat zeker gebeuren, hoor. 2997. Zo meteen komt ook het nieuws nog even aan van 8:30. En we kijken, wat zit daar zo meteen allemaal in?
1: Nou, buitenlandse studenten, die brengen geld in ons laadje.
0: Kijk eens even aan.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En ha

0: scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: De Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Lieve Veronica, verkeer met 44 vertragingen. Dit zijn de problemen op dit moment. De A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht, een half uur. A28 Hogeveen-Zwolle bij Zwolle-Noord door een vrachtwagen met pech, 37 minuten. En ook een ongeval op de A67 Venlo-Eindhoven bij de Randweg N2. Een half uur vertraging. 8:50, het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Een vast energiecontract is in een half jaar tijd veel duurder geworden. Je betaalt nu 50 euro per maand meer. Daar is nu.nl achter gekomen. Het komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden nog vermist. Ook enkele Nederlanders en Belgen. Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, dat zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is. Want na hun studie blijven ze vaak hier en dan gaan ze ook belasting betalen. Het weer nog, er vallen flinke buien met een kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen van het land en later overal. Omdat die buien heel stevig kunnen zijn, geldt code geel.
10: Oh, daar is hij weer.
11: Daar is hij weer. Hele studio aan het overstromen.
10: Wind er ook nog bij natuurlijk.
11: Wind er ook nog bij, ja. Vooral aan zee waait het echt behoorlijk.
10: Oké, dat is te raar. We krijgen namelijk al hele zonnige foto's uit onder andere het zuiden en zo. Ik zie hier mensen echt wegwaaien langs het raam. Dus het is echt...
11: Weer een potpourri.
10: Het is een potpourri aan gezellige weer toestanden. Gelukkig kun je lekker in de radio kruipen, want de top 3000 is in volle gang.
12: Gerard Ekdom.
10: En Billy Joel staat genoteerd hoor.
12: Dit is weer
10: en wel op
12: nummer 2995.

0: nummer 3000. Dus hij heeft de stijgende lijn behoorlijk te pakken. Deze Billy Joel is 5 plekken omhoog gegaan met
1: de top 3000.
0: My Life. Lekker hoor. In het lijstje van Marleen Koppel, Martin Lutterop, Sylvia Kater, zeker op maandag. My Life. En dan nu. Ik heb misschien wel de grootste Madonna-fan van Radio Veronica aan de telefoon. Dames en heren, Alfred Molenaar.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Alfred. Ja, jij bent echt een groot fan, hè?
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, voor mij staat mijn lijstje ook helemaal vol met Madonna. Maar,
0: zit even te kijken, ik zit helemaal vol met Madonna, inderdaad. En hoe komt dat? Wanneer begon dit voor jou?
2: Toen ik een jaar of 12 was. Toen, dat was in 1985, toen hoorde ik... Crazy View was het plaatje wat kwartje deed vallen, zeg maar.
0: Ja.
2: En sindsdien ben ik groot Madonna-fan.
0: En we gaan nu een plaat draaien waarvan jij misschien ook de videoclip nog wel weet herinneren. Het was in die piepshow, hè?
2: Die piepshow, ja. Het begon met een zwarte pruik en op een gegeven moment werd ze weer heel blond.
0: Ik was zo jaloers op die jongen die daarin zat. Ik wilde die jongen zijn.
2: Ja, een beetje wel, ja. Ja, denk ik, jongen, ja. Een beetje mijn leeftijd, ik weet het niet, maar zeker wel.
0: Wat zal er gebeurd zijn met die jongen? Die gaan we even opzoeken. Even kijken wat er gebeurd is met de jongen uit de videoclip van Open Your Heart. Want ik wilde je even laten weten, Alfred, dat die genoteerd staat.
2: Ja, dat is heel goed. Heel fijn.
0: Zet je hem keihard aan.
2: Dat ga ik doen.
0: Goed zo, want hij staat op.
1: Nummer 2994.

0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: In de Radio Veronica Top 3000.
2: Radio Veronica.
1: Nummer 2993.

0: Zero's hit. En ook maar eentje. Deze band had één hit. One Hit Wonder. Malay op nummer 2993. Build to Last. En daarvoor, het was Madonna.
1: De top 3000.
0: Open your heart.
2: Veronica.
0: 2994 hadden Alfred aan de telefoon. Gek van Madonna. Stemt elk jaar op eigenlijk haar hele oeuvre. En dat is toch al wat, want ze komt dit jaar weer terug met Confessions deel 2. Still going strong. Het is de top 3000 bij Radio Veronica. De komende 3 weken is het genieten geblazen. En we gaan even de 60s in. Uw volgende liedje kwam in het najaar van 1969 uit. En werd geschreven door Smokey Robinson. Uitgebracht door de Motown-helden van The Temptations. Toen klonk het zo. Dat was 3 jaar eerder. Toen kwam er een andere band genaamd Rare Earth. En die versie werd een klassieker. Als alleen maar vanwege de tijdsduur. Het besloeg de hele B-kant van hun album. Het hele album, 21 minuten duurt de albumversie. De singleversie daarentegen, bijna 3. Get ready, staat op.
2: Nummer 2992.

0: Damn zeg, wat staat deze laag? Och, ik ken toch helemaal niet. Nummer 2991, een hele lijst aan stemmers gelukkig. Hij is niet vergeten deze ABC. En All of My Heart op nummer 2991. En daarvoor, het was Rare Earth op 2992. Get ready, zeker voor zometeen nog een uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het alweer?
5: Nu

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
10: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. Op ieder moment gaan VVD, CDA en D66 weer met elkaar om tafel om te praten over de begroting. Die moet gepresenteerd worden op Prinsjesdag. Maar de onderhandelingen lopen muurvast. Terwijl het vandaag echt rond moet gaan komen. Want er moet onder andere nog doorgerekend worden. Bij RTL Nieuws legt de politiek duider uit waar die onrust nou over gaat.
25: Dat komt omdat de coalitie maar niet op één lijn weet te komen wat betreft die begroting. D66 en CDA vinden dat wat er nu op tafel ligt onvoldoende handreikingen heeft voor oppositiepartijen. En vooral ook linkse oppositiepartijen. Ze vinden het iets te rechts wat er nu allemaal is.
24: Nou, nu op ieder moment, 9 uur, wordt er dus verder gepraat. En we moeten er dus meer over horen vandaag. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden nog altijd vermist. Ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken. Bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hen is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar om iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. Het weer dan. Er vallen flinke buien met ook grote kans op onweer. Dat begint in het noorden en westen van het land. En later gaan we dat overal in het land terugzien. En omdat die buien behoorlijk stevig kunnen zijn... Nou, ze zijn er ook alweer hier in de studio.
0: Alleen hier in de studio, hoor. Verder nergens.
24: Dat die vloer dat aan kan hier. En al dat apparatuur. Het is ongelooflijk. Donder, bliksem. Het is ook echt wel zo erg dat er code geel geldt. En aan zee waait het ook behoorlijk. En dat alles bij zo'n 19 graden.
0: Heerlijk in die nazomer. Heerlijk. Dankjewel. En er staan nog 36 vertragingen. Dit zijn de langste daar. A27 Gorkum-Utrecht. Joh, bij Lexmond. Door een auto met pech een half uur. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 33 minuten. En de langste vind je op de A67 Venlo-Eindhoven bij de Randweg N2. Ongeluk gebeurt 1 uur en een kwartier.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
28: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
29: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Top 3000 op Radio Veronica.
1: DJ
0: Gerard Ekdom.
1: 36 jaar geleden stond dat nummer 1. 36 jaar geleden. I've got the power. Nou, de stroom is in ieder geval aangesloten, want er zitten veel powerplaten in de top 3000.

0: Goodbye krijgen we nog. Tower of Power natuurlijk. De motto kennen die gedraaid worden. Power over meer. De Power Station. Power of Love. Higher Power. En voor als de storm weer uitvalt, Powerless. Van Nelly Furtado. En daarvoor Huey Lewis en de News. Stuck with you op nummer 2990. Het is de top 3000. Editie 2026. Een uur geleden zijn we begonnen. En de komende weken kun je gaan genieten van het beste. Alle tijden. Samengesteld door jou. Op Radio Veronica, de top 3000. En hij staat online, officieel ook. Als je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel kijken wat er allemaal nog komt. Je kunt je laten verrassen, maar je kan ook meekijken. Het is geen probleem, via radioveronica.nl. En iemand die gestemd heeft is de legendarische Ria Hut. Goedemorgen, Ria.
1: Goedemorgen, Gerard. Wat leuk.
0: Ja, nou, dat is zeker leuk, want jij hebt gestemd op Toto.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, hoe zit het?
1: Niet echt met een hele bijzondere reden. Wij hebben in 92 concert bijgewoond in Ahoy. Ja, en Toto is gewoon tijdloze muziek. Als je van het genre houdt natuurlijk.
0: Zeker.
1: Nou ja, ik ben echt een fan van echte muziek. Toto, Golden Earring. Want daar staat eigenlijk mijn lijstje helemaal mee vol. Maar ik voel eigenlijk altijd wel twee nummers van Toto erbij. En daaronder ook 99.
0: Ja, nou precies. Ik wil net zeggen. 99 staat nu... hij staat nog niet op nummer 99.
1: Nee.
0: Maar hij staat op 2988. Dankjewel voor je stem, Ria. En maak er een mooie dag van.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Toto 99 in de top 3000. Mooi.

is the night. Stelst op maandag, maakt niet uit. Dua Lipa op nummer 2987 in de top 3000. En daarvoor prachtig in een hoop stemlijstjes terug te vinden onder het motto gewoon een goed nummer. En ook Rolf zegt eigenlijk wel het mooiste nummer van Toto. 99 op nummer 2988. Het is tijd om even te gaan schuifelen met Bryan Adams.

0: Bryan Adams. Love. Please Forgive Me, op nummer 2986, door onder andere Robin erin gestemd.
1: Hey, met Robin. Ik heb gestemd op Bryan Adams met Please Forgive Me, omdat het een van mijn, misschien wel mijn grootste favoriet van hem is. En dat ik volgende maand naar zijn concert toe ga in de Ziggo Dome.
0: Nou, dat wordt echt keihard meeblaren, want die gaat hij ongetwijfeld spelen. Please Forgive Me in de top 3000.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is,
1: case after case unsolved,
0: moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop. Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij BelSimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
16: Ja. Nou, wisselvallig verspreid over het land. Regen en onweersbuien. Tijdens droge perioden breekt ineens de zon door. Grijpen, het wordt ongeveer een graadje op 19. En er staan ook nog een paar vertragingen. Te weten op de A44 Amsterdam-Wassenaar bij Wassenaar. 20 minuten. De A67 Venlo-Eindhoven bij de Randweg. N2 door een ongeval. Dat duurt naar verwachting nog tot 10 uur. En nu sta je daar 1 uur en 19 minuten. En we hebben nog een leuke regionale. De N211 Hoek van Holland-Den Haag bij Wateringsveld. Daar een auto met pech. 23 minuten.
17: Gerard Ekdom.
16: De top 3000 met de Sisters Sisters.
17: Het is Veronica.
16: En die staan op.
17: Nummer 2985.

bakje koffie erbij op maandagochtend. Dan mag je gewoon wegdromen, is niet erg. Rod Stewart, and I don't want to talk about it. Op nummer 2984 in de top 3000. Ik hoop dat alles goed gaat met Rod. Hij heeft namelijk zijn concert afgezegd wegens gezondheidstoestanden. En ik maak me dan meteen zorgen de laatste tijd. Als iemand dat doet, denk ik, oh nee, niet ook Rod. Nee. Uit de vele lijstjes, Mireille Vermeer.

0: zijn eerste notering in de top 3000 heet Don't Lose My Number op nummer 2982.
1: De top 3000.
0: Is nooit een hit geweest in Nederland, gek genoeg. Het is blijven staan in de tipperaden. Maar het is toch een klassieker geworden. Geldt trouwens ook voor een Genesis plaat die in Nederland geen hit werd. Invisible Touch. Heel vreemd. Ook dat is een klassieker geworden. Kan zomaar gebeuren. En daarvoor het nummer 2983. Het was uit 1993 alweer. De band Ace of Base. En I Saw the Sign. En we vliegen ineens naar de 20s. Een liedje uit 2022. Dus die is vrij recent. Komt gewoon ineens tevoorschijn. Zijn naam is George Ezra. Green Green Grass staat op.
1: Nummer 2981.

Green Green Grass stond op nummer 2981. Top 3000, zometeen na 10 uur is hier Marisa. Die gaat door met de lijst. Ik draai er nog eentje. Uit de lijst van Adrienne Otte, Nick Berghout, Kian Hoekstra, Cor Pijnakker, Jeroen Verheij, even name dropping, Monique Buttinger, Rijn van der Werf. Allemaal voor de Margriet S. Huisband. Deze hoor je niet vaak. Mooi. Black

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
17: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
17: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
22: Coco.
21: De Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
24: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10:00.
6: Sorry, met Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord over de begroting kunnen komen. Gisteren en vannacht lukte dat ondanks uren praten niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het echt klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, dat zeggen reizigers. En ook zeggen ze dat er deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn hierbij verdronken en er zijn ook nog steeds vermisten. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is ook alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat dus niet echt heel goed. Ja, en ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. Dat is ook nog nooit eerder gebeurd.
6: Het gebeurt er allemaal, zeg.
7: Ja, die ballen die gaan niet de goede kant op.
6: Nee.
7: Het weer nog is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Nou, omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Het is weer een natte wendier in de studio. Dat is de hele ochtend net weer schoongemaakt. Dus schoonmaken,
6: sorry, maar het blijft gewoon met die spreekwoordelijke kraan.
7: Vreselijk. Nou, tijdens droge periode gaat de zon wel doorbreken en het wordt 18 tot 20 graden. Nog een blik op het verkeer. Er zijn in totaal nog 11 vertragingen. Een totale lengte van 35 kilometer. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Weidewormer en Purmerend. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar heb je 21 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. 13 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 18 minuten vertraging. En de A67, daar heb je eigenlijk de meeste pech. Venlo-Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Bijna een uur vertraging. Ook door een ongeluk.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
13: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
12: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
14: Schat?
15: Hm?
14: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
15: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: beste muziek alle tijden. Veronica.
1: Hey, Radio Veronica, Erik Vastenau hier. Ik heb gestemd op Anastasia met I'm Out of Love. En dat vanwege haar rauwe stemgeluid. En daar verdient ze zeker een plek mee in de top 3000. Groetjes van Erik en op naar een mooie lijst.
0: Nummer 2978.

0: Ja, haar stembanden die zijn sterker dan de biceps van Rico Verhoeven, dat weet ik zeker.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: I'm Out of Love, nummer 2978. Liedjes van Anastasia. Oh Marisa, wat een lekker liedje dit. Ja, Rick, dankjewel man. Dat is, nou ja, goed, je hebt er niet aan mij te danken. Maar alle mensen die hier opgestemd hebben. Goedemorgen, warm wel. Je bent bij Radio Veronica. De zender die je de komende 3 weken trakteert op de mooiste, op de beste en op de meest memorabele liedjes ooit gemaakt. Lijst is door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. Hopelijk hoor je dat er een beetje aan af. En er valt bijzonder veel moois uit te pakken deze maandagmorgen. We hebben Visage zometeen, we hebben de jeugd van tegenwoordig. En we hebben zelfs Tina Turner. Dat is ook wel lekker, toch, op de maandag. Na deze keuze van onder andere Manon Horsting en Ab Witvliet. Ach, dat is zo mooi. Emerson, Lake en Palmer. Lucky Man.

0: cursus Spaans. Met de jeugd van tegenwoordig als een cursusleider. Let's get Spanish. Nummer 2976 in Veronica's top 3000. Ja, waar we zo meteen terugvliegen naar het jaar 2022. Nou, deze prachtige, ja, het is bijna een column van Yvette.
1: Hey, Radio Veronica. Ik ben zelf een kind van de jaren 80. Dus Fade to Grey is voor mij een heerlijke sound en geeft een heerlijke sfeer. Toevallig hoorde ik hem in een serie die ik weer aan het binge was. American Horror Story. Ja, en deze moet natuurlijk in de top 3000. Het heeft voor mij precies de mysterieuze, herkenbare jaren 80 klank die je meteen terugbrengt naar deze tijd. En eerlijk, zo'n nummer mag wat mij betreft nooit meer uit de lijst verdwijnen. Groetjes uit Zandam. Joehoe.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Het is 10:30, goedemorgen. Dit is Marisa bij Veronica met de top 3000. Zometeen gaan we verder met Lionel Richie naar de vertragingen op dit moment. Ik heb er eentje voor je op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk. 10 minuten extra. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer. 13 minuten extra. En tenslotte de A76 Venlo-Eindhoven bij Asten. Daar staat de auto met pech. Jij hebt ook pech, flinke ook. 24 minuten meer reistijd.
13: Marisa. Nummer 2973.

wat is dit mooie. Lionel Richie, stem waar je boter in kan smelten. En de tijdloze boodschap dat gewoon praten met elkaar toch over het algemeen wel heel veel kan oplossen. See you, see me, 2973. Opgestemd onder andere door Patricia, Joran Slager en Linda Koen.

0: Wij stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica.
2: Nummer 2971.

weet je, kijk, we worden natuurlijk op de radio doodgegooid met nummers over vlinders in de buik. Een eeuwige trouw en oh, lieverd, wat mis ik je toch. Nou, Ugly Kid Joe, die stond daar heel anders in. Zij dachten, houd toch op, ik haat gewoon alles aan jou. Ik haat je stem, je gezicht, je hele vibe. Ja, het is toch wel lekker, hè? Zo'n heel eerlijk haatliedje op zijn tijd. Ik heb hem heel hard meegezongen en ik moet zeggen, het rende wel lekker op. Nummer 2971, Everything About You, hier in Veronica's Top 3000. Dat is, ja, hele mooie muzikale kapstok voor al je prachtige en trouwens ook minder prachtige herinneringen. Zometeen hoor je Tina Turner naar dit orkest. Dit is ILO op 2970.

0: weer veel mensen blij. Onder andere Lisbeth de Jong en Cora Rombout. Ron Denik en Gina Valkenhoff. Die hebben allemaal gestemd op deze.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman op nummer 2970. Ja, dus een meesterwerkje natuurlijk, hè, van ILO. Geschreven en geproduceerd door frontman Jeff Lynne. Hij heeft, ja, een heel sneu verhaal. Hij heeft vorig jaar zijn afscheidsconcert moeten cancelen vanwege gezondheidsproblemen. Sindsdien hebben we eigenlijk nauwelijks meer iets van hem gehoord. Ja, met kerst nog eventjes. Dus ja, wat er nu precies aan de hand is, we weten het niet. Het is ook een man die zijn privéleven erg waardeert. Dus nou ja, goed. Dat moeten we natuurlijk ook maar respecteren. Ik krijg een mooie app van Lars. Die zou naar het concert gaan van ILO, het laatste, in Hyde Park in Londen. Hij zegt, ja, ik maak me zorgen om Jeff Lynne. Geweldige muzikant, niet alleen bij ILO, maar zeker ook als producer van Tom Petty en Roy Orbison. En de Traveling Wilburys natuurlijk. Prachtige muziek. Oh, dat ben ik helemaal met je eens. En sla zijn werk met George Harrison niet over. Hè? Ja, als we gaan nerden, dan doe ik ook even een duit in het zakje. Leuke app van Ingrid. Hey Marisa, wat ben ik toch blij dat niet alle Veronica-luisteraars op dezelfde nummers als ik gestemd hebben. Zo hoor ik allemaal heerlijke nummers waar ik niet eens aan gedacht heb of waar geen ruimte voor was in mijn stemlijstje. Ja, en Lode de Splentige die zegt, oh, wat een fantastische lijst. Zo gaan mijn dagen wat sneller vooruit. En dat heeft hij ook wel nodig, want zijn been zit in het gips, zie ik op de foto. Nou, heel veel beterschap. Hopelijk heelt het snel. En je weet het, hè, als jij wat wil melden, kan dat natuurlijk gewoon via de gratis Radio Veronica app. Jongens, we schakelen even terug naar de tweede versnelling. En dat doen we met deze zwoele plaat van Tina Turner.
2: Let me say the sense, baby.

0: Tina Turner, Let's Stay Together. Vinden we terug op nummer 2969 in Veronica's top 3000. Fred die zegt, ja, weet je wat, ik vind gewoon eigenlijk de versie van Al Green veel mooier. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Iedereen zo zijn eigen persoonlijke voorkeur. Luister, zometeen kan je hem weer omhangen. Ik heb het over die luchtgitaar. Echt, dit is zo'n lekker liedje. Mocht je toevallig zo'n standaard maandag hebben dat je er nog even in moet komen, als ik deze voor je ga instarten, dan wordt dat ineens een stuk makkelijker.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden.
4: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 19 minuten extra. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, dat doe je er 17 minuten extra over. En tenslotte de A67 Eindhoven-Turnhout bij Hapert, 18 minuten geduld.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Groot ingekocht, groot voordeel.
7: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Dankjewel, deze had ik eventjes nodig, appte Taco. Je hoorde Addicted to Love van Robert Palmer.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Op nummer 2968, Addicted to Love, Robert Palmer, verslaafd aan de liefde. Ja, dat klinkt heel romantisch natuurlijk, hè. Maar ja, het is toch wel de enige verslaving waar je spontaan slapeloze nachten van krijgt. En buikpijn op momenten dat het niet uitkomt. En nou ja, wat natuurlijk ook niet handig is, is dat het bewezen is dat je er dommer van wordt. Ja, want het gebied in je brein waarmee je logisch nadenkt, dat wordt een stuk minder actief. Ja, daar hebben ze zelfs hersenonderzoek naar gedaan. Je kan het natuurlijk ook als excuus gebruiken. Stel je voor, je bent verliefd, het gaat niet zo lekker met wat dingen op je werk. Dan kan je dat gewoon aangeven. Yo, it wasn't me, ik kan er niks aan doen. Ik ben gewoon verliefd. Veronica's top 3000, daar luister je naar. Wij zetten je favoriete artiesten in de enige juiste volgorde. Marisa meldt zich vanuit het zenuwcentrum van de beste muziek aller tijden. Klaar om je mee te nemen op een reis door het muzikale universum van tijd, ruimte en dimensie. En ik neem je graag even mee naar het begin van de jaren 90. Ja, dit is wel bijzonder hoor. Dit is een artiest die nog steeds bovenaan de lijsten staat als het gaat om releases van vette clubtracks. MK, zo heet hij, oftewel Mark Kinchin. Die maakte deze beroemde remix voor de Nightcrawlers. Push the Feeling On.

0: De ene echte Nancy Sinatra.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some top 3000?
0: Ja, die Nancy, zij zong over laarzen, maar dat is wel opvallend. In het echte leven liep zij veel liever rond op haar blote hoefjes. Ja, wat was nu precies de reden daarvan? Ze kon de juiste laarzen niet vinden. Het knelde allemaal een beetje. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat ook altijd, weet je. Dan koop je een mooi paar en dan blijkt dat ze je bloedsomloop dusdanig blokkeren dat je, ja, na een minuut of 10 gewoon je tenen niet meer voelt. En zo eindigt een vrouw dus met een kast vol laarzen, weet je. Veel mannen denken altijd dat het verzamelwoede is. Nee, maar dat is niet zo, weet je. Dat is gewoon puur pijnmanagement. Ik denk, ik vertel je dat toch maar eventjes. These boots are made for walking. Nummer 2966 in Veronica's top 3000. En op nummer 2900, we zitten we inmiddels 65. Keuze van Mieke Schoenmaker, Jay Jansen, Tara Elsing en vele anderen. Ze stemden op Christopher Cross. Deze moet erin, zegt Tara, want niet alleen hoor je Michael McDonald, ook speelt de band Toto. Maar ja, dat is goed volk allemaal.

2964, Let's Get It Started van de Black Eyed Peas. Jasmijn Romkens wilde hem graag horen. Mike de Nijs had er ook wel zin in. En Lienke de Jong, die heeft ook op deze plaat gestemd. Ja, Jeroen zegt toch wel grappig dat er in de lijst zoveel liedjes staan over de zon. Ja, die is wel een beetje vertrokken uit Nederland. Het is inderdaad herfstig. Ben ik wel helemaal met je eens. Maar hij vindt het wel heel fijn. Nou, dan vind je deze ook fijn, denk ik. Als je deze hoort, dan voel je toch het zand onder

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
7: Ja, zon en wolken in de mix, maar ja, vooral wolken hoor. Ja. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, 20 minuten extra. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer, 12 minuten. En de A67 Eindhoven-Turnhout bij Eersel. Och jeetje, 41 minuten geduld nodig.
8: Marisa.
9: Dit is Veronica.
8: Nummer 2962.

het is tegenwoordig lastig om aan technisch personeel te komen, maar Mike en de Mechanics, die kan je altijd bellen. Over My Shoulder op nummer 2962 in Veronica's Top 3000. Roy Kerens, die heeft opgestemd, net als Taco Breeman. Die zegt, hey Marisa, het is een gek liedje, want het klinkt zo vrolijk, maar volgens mij gaat het over liefdesverdriet. Ja, dat is een beetje maf, hè. De tekst die smeekt om een doos tissues. Ze verpakt in een ritme waar je hoofd van mee gaat knikken. Dit is The Police op nummer 2961.

0: Ik kreeg een app van Verre binnen. Ik moet er zo om lachen. Hé, hey Marisa, deze hoor ik altijd in het tapasrestaurant in Apeldoorn, waar ik vaak eet. En nu heb ik zin in manchego en patatas bravas. Je hoorde de Gypsy Kings bij Veronica met Bambo Leo in onze top 3000 op nummer 2960. Ik heb zelf nu zin in calamares en jamón serrano. En gelukkig is dit gewoon het programma dat gewoon richting je lunch gaat. Dus we kunnen zo meteen weer. Hey, ik ga direct voor je draaien. My Blood, prachtig liedje op 2959. En soms krijg je hier bij Veronica berichten binnen. Ja, die ontroeren gewoon enorm. Bijvoorbeeld deze van Louise.
1: Ik heb natuurlijk op My Blood van Direct gestemd. Sinds mijn zoon door suïcide om het leven is gekomen, helpt de muziek van Direct mij enorm om met het gemis en verdriet om te gaan. Maar het helpt me ook om ondanks alles weer te mogen genieten van het leven. Daarom mijn zoon, My Blood, mijn Direct. Groetjes, Louise.
0: Heel veel kusjes, Louise.

0: fantastisch. Dit is Sister Golden Hair van America. Op 2958 in onze top 3000. Een heel warm welkom. Ja, daar zijn we mee begonnen. En daar gaan we de komende 3 weken mee door. Dus heb jij niks te doen de komende 3 weken? Of heb je wel wat te doen? Hoe dan ook, je bent van harte welkom. Relaxte renteniers en harde werkers en alles ertussenin. Ja, er komen zoveel leuke audio-apps steeds binnen. Ik probeer ze allemaal te beluisteren en te beantwoorden ook. En ook vooral te laten horen in de uitzending.
1: Hoi Marissa, Monique hier. Begin jaren 80 was het, zag ik een best wel vreemde vogel op tv. Het was Boy George, een kleurrijk type. Maar was het nou een man of een vrouw? Ik wist het toen niet. Maar wat ik wel wist, is dat het liedje erg leuk was wat hij zong. En nog steeds vind ik Do You Really Want To Hurt Me een topplaat. Dus blij dat hij in de top 3000 staat.

0: Radio Veronica, de top 3000 op 2957. Hoorde je Do You Really Wanna Hurt Me van de Culture Club. Rick Jansen die appt al fijn hoor, die top 3000. Maar toch ook een soort startschot naar het einde van dit jaar. Ja, dat snap ik wel een beetje. Die voelen wij hier ook. Dus het begin van de herfst, zeg maar. En we krijgen echt zoveel mooie, warme reacties op het berichtje dat Louise van Veldhuizen ons stuurde. Zij heeft direct aangevraagd, My Blood, die hebben voor haar gedraaid. Haar zoon is zij verloren aan suïcide. En ze vertelde ons dat het liedje haar helpt met het verdriet en het gemis om daarmee om te gaan en om ook weer te mogen genieten van het leven. Linda zegt, ik denk dat we namens alle moeders Louise een hele dikke knuffel willen geven. Dat denk ik ook. En ik denk ook een heleboel vaders. Nick die zegt, ach, wat een mooie motivatie. Dit heeft me zo enorm ontroerd. En Harry die zegt nog heel veel sterkte, Louise. Nou, hè, met deze hele grote knuffel voor haar.
1: Veronica. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Plus.
1: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19.
18: Ja, Jeroen, dankjewel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Voordat we verder gaan met de top 3000 hier. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar 20 minuten langer. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeerde doe je er 8 minuten langer over. En tenslotte de A67 Eindhoven-Turnhout bij Eersel. Och jeetje, bijna een uur langer onderweg.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
22: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
23: I believe in justice.
22: Als het systeem corrupt is.
23: Case after case unsolved.
22: Moet je de regels overtreden.
24: I knock some fucking heads around and I crack the case.
22: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
25: Deze week is het de week tegen kanker.
26: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
27: Jij waarschijnlijk ook.
28: Iemand die je dierbaar is.
29: Of was.
28: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
29: en de beste zorg.
28: Voor wie geef jij?
30: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
32: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
28: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
30: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
31: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
34: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
35: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
36: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Nou, dat is er eentje uit de tijd dat tiny houses nog niet echt in opkomst waren, maar mensen al wel droomden van een little trailer by the sea.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Jessie van Joshua Caddison hoorde je op nummer 2955 in onze top 3000. Het liedje zou gaan over actrice Sarah Jessica Parker. Dat is helemaal geen gekke gedachte, want die heeft ook een heleboel beroemde vriendjes gehad. Totdat zij jaren later tijdens een interview zei van ja, maar jongens, ik ken het liedje niet, ik ken Joshua Caddison niet. Ja, dan weet je dus dat het waarschijnlijk niet over haar gaat. Ja, een heel goede middag. Het is 13 minuten over 12. Marisa meldt zich. Goedemiddag, harde werkers, relaxed renteniers en alles ertussenin. Veronica's top 3000 on air everywhere. Dat is toch al snel 3 weken lang de mooiste, de beste en de meest memorabele liedjes aller tijden. Door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. Zometeen Katy Perry in Over met Liefde gedraaid. Ik kan je vertellen, deze draai ik met extra liefde. Wauw, wat een fantastische track. The Simple Mind.

Ja, dus een beetje het geluid dat je maakt naar een zwaar weekend, zeg maar. Roar hoorde je. Radio Veronica nummer 2953. Katy Perry. Boy T-App, ja, dit is het favoriete liedje van mijn vader. En sinds hij er al 3 maanden niet meer is, stem ik voor hem. Ach, wat mooi zeg. Jackson Brown, The Pretender. Radio Veronica top 3000. 2952.

0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
1: Top 3000 op Radio Veronica.
0: Nummer 2951.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Het is inmiddels 3:03. Goedemiddag, dit is Radio Veronica met de top 3000. En natuurlijk de verkeersinformatie door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, daar doe je er 20 minuten extra over. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hendrik Ido Ambacht, 17 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Schravendeel, 22 minuten.
14: Marisa.

gerold in een bad vol romantiek met Aerosmith. Zo'n mooie tekst ook, hè? Over de klassieke dynamiek van het aantrekken en het afstoten in een relatie. Of zoals mijn vriendin laatst zei, het aftrekken en het aanstoten. Ik zei liever, ik hou van je, maar dit is toch wel echt too much information. Aerosmith en Crazy, en dit is Stevie Wonder.

Ja, dan weet je dat je bent uitgekomen in de ethische. Wauw, wat een plaat dit. Iran van de Flock of Seagulls hier bij Radio Veronica. Op nummer 2948. Ik heb de statistieken er even op nageslagen. Het blijkt dat de meeste mensen die op Iran hebben gestemd, die wonen in Scheveningen, Katwijk en Zandvoort, weet je. En ik dacht, wat kan dan in godesnaam de link zijn? Waarom zouden ze het liedje daar leuker vinden? Maar ik denk dat het met de bandnaam te maken heeft. A Flock of Seagulls natuurlijk. Je hoorde Iran. En ik denk dat ze in de kustgebieden gewoon heel veel ervaring hebben met seagulls, weet je. Waarschijnlijk is het zoiets. Ja, de een die noemt het centen. De ander doekoe of dineros. En ook het bestaan van spelletjesfabrikant Hasbro, die draait erom. Ieder jaar rolt daar zo'n 30 miljard dollar in monopoliegeld van de band af. Of is het Monopoly? Monopoly, jij mag het zeggen. Dat is dus meer dan de meeste landen in het echt geld drukken per jaar. Nou, gelukkig zijn die speelgoedflappen wel minder vies. Ik las namelijk in een onderzoek dat cashgeld de bron is van een heleboel ziektes, weet je. Op een gemiddelde euromunt zitten 26.000 bacteriekolonies. Jongens, je zou toch gewoon nooit meer te maken willen hebben met contant geld. Eeuw. Op nummer 2947 vinden we Meja. En All About The Money. Zolang je het niet aanraakt, is er niks aan de hand.

Ja, hoorde je met All About the Money. En die vinden we terug op nummer 2947. Oké, het volgende liedje, dat is gebaseerd op echt een enorme Motown-klassieker. Ik haal hem er even bij. Ja, je hebt hem herkend natuurlijk, hè? Het is net alsof je hitster aan het spelen bent. Please, Mr. Postman van de Marvelettes. En dit liedje, dat is daar dus op geïnspireerd. Ja, zij worden zelfs toegevoegd zijn zij aan de credits. Want ja, het is gewoon één op één. Luister maar.

0: Veronica. In de top 3000 heeft hij een hele mooie plek binnengesleept, namelijk 2946. Ik noem het een mooie plek, maar misschien komen zij er hun bed niet voor uit. Gelukkig hadden ze het liedje al opgenomen. Bedankt voor alle leuke reacties die binnenkomen. Pascal zegt bijvoorbeeld, ja, Monopoly en Monopoly, het is beide juist uitgesproken. Oké, nou dat helpt. En ik moest erg lachen. Ik vertelde over All About the Money Media dat er 26.000 bacteriekolonies op contant geld zit. Zei Doris, ja, voor iedereen die contant geld heeft en het te smerig vindt om aan te raken, jullie mogen het allemaal bij mij inleveren. Ik moet er zo om lachen. Mensen die meedenken, nou, super. Hey, luister, ik heb een overzicht voor je. En jongens, ik heb me de hele nacht verheugd. Ik heb niet kunnen slapen dat ik over dit liedje mag heen praten van de top 40 van vroeger. Oké, jongens, daar gaan we. Op nummer 2956 hoorde je The Riddle van Nick Kershaw. Op 2955 Jesse van Joshua Caddison. 2954 Sanctify Yourself van The Simple Minds. En Roar Katy Perry. 2953, hoor je net dat ik mijn beste Jeroen van Inkel probeer in te gooien? 2952 The Pretender van Jackson Browne. En op nummer 2951 Leave a Light On van Belinda Carlisle. Aerosmith Crazy, 2950. En op 2949, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours van Stevie Wonder. 2948, I Ran So Far Away van de Flock of Seagulls. En ja, daar zijn ze wel, Mediane Bacteriekoloniën, All About the Money, op 2947. Ja, en dan hadden we net Portugal The Man, 2946. Zometeen is hij hier in de studio, the one, the only, Rob Stenders. The man, the myth, the legend.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus.
14: en lekker verwennen rijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
19: Coco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het minderheidskabinet komt er niet uit met de begroting. Vandaag is de deadline en de bijeenkomst om de boel af te ronden is steeds opgeschoven, nu naar vanavond. Het is de coalitiepartijen nog niet gelukt een akkoord te sluiten waar later nog een meerderheid voor gevonden moet worden in de Tweede en Eerste Kamer. In het bos tussen Dronten en Kampen op de Flevopolder wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, melden verschillende media. Hij vertrok toen van huis in Dronten en alleen zijn fiets is teruggevonden. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En er komen strengere regels voor ChatGPT. Volgens de Europese Commissie is het eigenlijk een grote zoekmachine. En het bedrijf moet zich houden aan de eisen die voor grote techbedrijven gelden. Zo moeten ze meer doen tegen illegale content en gebruikers beter beschermen. Ook discussiesite Reddit en gameplatform Roblox krijgen te maken met de strengere regels. Het weer dan flinke buien met kans op onweer. Het kan ook hard waaien. Het is rond de 19 graden. Morgen bijna overal droog met wat zon, dan 20 graden. Een paar files die nu opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd door de grenspolitie vanaf 7 naar een kwartier extra. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Klaverpolder nog 14 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg weer vrij. En tot slot de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Tussen Bergijk en de grens met België een kwartier extra.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Nu bij Iwis Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij

0: Een beetje vulkano, hè? Een beetje van dit en een beetje van dat.
1: Dit is de Top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Rob Stenders.
0: The purpose of the man is to love the woman. And the purpose of the woman is to love the man. Dat was ook een Game of Love. Iets in mij ziet, zegt dat hij niet in deze Top 3000 staat. Zo, dan kunnen de andere Game of Love wel uiteraard en terecht. Santana, Michelle Branch op nummer 2945. Er is onder andere opgestemd door Patricia Zuurveen. Julia, a little bit of this, a little bit of that. Dat is volgens mij 100.

0: Kijk, now you're talking. One vision, baby. Eerlijk gezegd zou ik ook wat fried chicken lusten.
1: Ik wel voor onszelf ook plezier, hè? Goed. Het was van de onofficiële soundtrack van Highlander, heb ik net geleerd. Queen en One Vision, 2944. Onder andere dankzij Jeroen Zierikzee en Samantha van Ooyen in de lijst. Op 2943, Racy en Leo.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.

0: 12 to 12 op 29.43. Racy, Lay Your Love On Me. Er zijn toch een paar mensen die dat danspasje nagedaan hebben van Racy. En misschien ook wel de juiste pakken hebben aangetrokken. Basie heeft dat onder andere gedaan. Er is opgestemd door Tina Veldhozen, door Guido Koenen en door Gerrit Gaal. En op 29.42 The Power Of Goodbye. Ik vind zelf een hele sterke periode van Madonna toen ze samenwerkte met de helaas inmiddels overleden producer William Orbit. Ook Frozen, Ray of Light, Beautiful Stranger, dat kwam allemaal uit die tijd. Ook Power of Goodbye. Fijn dat hij erin staat. Marian van Duin, Bas Schoormans, Gerjan Kluistra, Alfred Molenaar, Udo Klompenhouwer, Clemens van Horst en André Kromvoets hebben hier een nadrukkelijke bijdrage aan geleverd. Moet volgens mij toch nog wel weer een rectificatie doen. De onofficiële soundtrack, daar stond hij daarna wel of niet op eigenlijk? Queen, heb ik het nog over.
1: Oh,
0: met One Vision. Ik zei de onofficiële soundtrack van Highlander. Maar ik zie veel mensen zeggen, nou ja, niks Highlander. Wel Iron Eagle. Iron Eagle staat die wel op.
1: Nou, dat is dan bij deze bevestigd.
0: Ja, Erik die zegt dat jouw informatie over One Vision klopt niet. Oh, nou goed. A Kind of Magic, niet alle nummers van A Kind of Magic zijn gebruikt in de film. Daarom is het album ook geen soundtrack. Het nummer zit wel in de film Iron Eagle, inderdaad. Sommer dus op 29.41, al heet het nummer 12 to 12. En zometeen gaan we naar het nieuws. Ziet, wat heb je in het nieuws zitten? Het
1: gaat over onze minister Yeshil Gus en het begrotingsoverleg dat nog steeds niet af is.
0: Ga ik even de keel schrapen voor tijdens de reclame.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
1: Oh. Ja, het weer is niet best. Flinke buien, als op onweer. Soms wat veel wind. Graad of 19 is het.
0: Bedankt. Heb je toevallig, ondanks dat je wel 3 minuten voor tijd bent...
1: Ja.
0: Volgens mij gaan we veel te snel door die liedjes heen. Heb je al nieuws verzameld?
1: Ook dat. Door een belangrijke afspraak van VVD-leider en defensieminister Yeshil Gus... is het begrotingsoverleg van het kabinet nog verder vooruitgeschoven. Naar 6 uur vanavond. De coalitie is er nog niet uit over de financiële plannen... en Yeshil Gus wil bij het beslissende gesprek zijn. Ze heeft vanmiddag een afspraak met...
0: Met wie?
1: Met collega's van gesneuvelde militairen. Dus ze wil die afspraak niet trappen... en daarom wordt het begrotingsoverleg nog verder vooruitgeschoven.
0: Dat vind ik verstandig. Hoe zit het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, toch hier en daar wel wat vervelende vertragingen... zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd vanaf 7 naar een kwartier extra. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Willemstad 10 minuten. En op de N69 Veldhoven-Neerpelt tussen Bergijk en de Belgische grens 25 minuten.
0: Jaag je wel een beetje op tempo, ja, hoor.

0: Altijd een fijn beetje gevonden. Hot chocolate, everyone's a winner.
1: Je luistert naar de top 3000.
0: Everyone's a winner staat in diezelfde top 3000 op 2940. Jeffrey Ter Stegen heeft erop gestemd, dat heeft Imi de Vries ook gedaan. Nick wil nog even van ons weten of deze lijst 24 uur per dag doorgaat. Nee, de lijst is er van 8 tot 12. En dan van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. En daarna is het gewoon de beste muziek aller tijden non-stop. Dat zeg ik netjes, hè? Maar ja. Er liggen hier duizenden memo's in de studio, dus ik kan bijna niet verdwalen. Alhoewel, ik ben ertoe in staat, hoor. We zijn bij 2939, daar vinden we Take That. Gestemd door Sabine, door Maartje van Wijk en toch ook minstens één jongen, dat is Leo. Doris die zegt, dit liedje heb ik wel een miljoen keer voor de spiegel gezongen. Was ik de enige? Nee toch? Nee, we dachten even dat ze geen comeback meer zouden maken. Ze hielden dus hun back, niet voor good. Take That.

Back for good. Dat is één ding wat zeker is. Take That. Jessica zegt sterker nog op, volgend jaar in juni komt Take That gewoon weer in Nederland optreden. Tijdens een Europese tournee. Ik had het ook wel vervelend gevonden als ze ons hadden overgeslagen. Want wij dansen ze al jaren met heel veel succes op onze eigen zolderkamer naar. Hij ziet

0: worstelt een beetje met zijn gezondheid. Moet nogal eens een concertje afzeggen tegenwoordig. Rod Stewart, Young Turks, 2938. Henry Bloomberg heeft erop gestemd. Rob Barends ook. Juriaan die zegt, ik hoorde Young Turks een paar jaar geleden voor het eerst. En dacht toen, hé, hier hebben de War on Drugs het vandaan. Edwin Penterman zegt, daar heb ik niets voor hoeven doen om Rod de top 3000 in te krijgen. Had ik wel een handje geholpen, had ik alleen langer moeten wachten. Geniet er maar. Dus Edwin heeft kennelijk niet gestemd op Young Turks. Nee. Had het wel willen doen, dan had hij een paar plaatsen hoger gestaan. Dat was de enige winst. Is zo. Dan nog even terug naar Take That. Jessica zegt, mijn 9-jarige dochter is sinds dit jaar fan. En heel blij dat ze ze alsnog live gaat zien binnenkort.
1: De top 3000
2: op Radio Veronica.
3: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: heeft goede herinneringen aan de clip. De bandleden verkleed als honden, schaars geklede dames erbij. Daar heeft hij van genoten. Verder geen moeilijke vragen hier. Bad Touch Bloodhound Gang 2937. Dankzij Menno Gort, Alexander Mensing, Karel Kusters en Koen van Helvert in de top 3000 aller tijden. Daar zit je nu naar te luisteren trouwens. De top 3000 aller tijden. Dat is een weekje of drie. En ik mag van 1 tot 3 presenteren. Dat kan ik vast wennen, want de Bonanza staat ook ingeprogrammeerd op 1-3.
1: Ja.
0: Voor na de top 3000. Zullen we een uurtje eerder? Jij blijft er ook bij ons een ietsje eerder komen dan ook?
1: Ja, ik kom ook wat eerder.
0: Als iedereen ietsje eerder komt, dan hebben we er allemaal geen last van.
1: Nee, en Nick van der Brugge vangt alles 's avonds op door langer te blijven.
0: Ja. Oh ja, die begint gewoon om 6 uur en die blijft dan gewoon een uurtje langer ook. Okay. Bedankt, dat is de administratie mij weer helemaal duidelijk. We gaan even terug naar Young Turks, Rod Stewart. Gerry Bos die zegt, hallo, dit nummer van Rod Stewart geeft mij GTA San Andreas vibes. Oh, groetjes. Er zijn nieuwe beelden, hè. Er is de hele wereld te druk mee bezig geweest.
1: Ja, dat was vorige week hartstikke druk. Het is een superpopulaire computerspel. Ik heb er zelf helemaal niks mee, maar ik heb wel begrepen dat de halve wereld hier echt voor lag te wachten, omdat het al, weet ik veel hoe lang geleden was dat er een nieuwe versie uitkwam.
0: Dacht je van Max?
1: Max voor de ochtendshow onder andere. Donderdag was dan die trailer op Netflix en dan in november, geloof ik, kun je het dan eindelijk echt gaan spelen. En Max van de Ochtendshow die gaat gewoon een weekend met vrienden weg.
0: Laat zijn hele gezin in de steek, kan niks schelen.
1: Nee, om dat spel te spelen. Maar inderdaad, Young Turks zat dus in een oudere versie van GTA. San Andreas uit 2004, toen het nog iets minder realistisch was allemaal.
0: Oh ja, dat is waar. 2937, Bloodhound Gang, Bad Touch. Zijn we nu bij 2936. En daar vinden we Andrew Gold. Die samen nog eens met Graham Goldman van 10cc... bandje Wax vormde, weet je nog?
1: Oh ja.
0: Building a Bridge to Your Heart. Dan zou ik van jou graag willen weten of het briljante You're No Good van Linda Ronstadt ook in de top 3000 staat. Want daar speelt hij de gitaar en zingt ook mee. Had ook zijn eigen...

0: Benedict Tonight. Hopelijk staat hij er ook in, de Eagles. Ze lijken wel een tikkie op elkaar. Never Let Her Slip Away, Andrew Gold om 2936. En hoe is het gesteld met You're No Good van Linda Ronstadt?
1: Nummer 2369.
0: Zit je allemaal wel een beetje te verklappen nu, want je bent al spoilen. Maar goed, ik heb het je gevraagd.
1: RadioVeronica.nl, kun je alles terugvinden.
0: Oké. Je kunt je laten spoilen vrijwillig.
1: Ja.
0: Maar gelukkig, You're No Good, Linda Ronstadt staat er ook in. Andrew Gold speelt daarop mee. Never Let Her Slip Away, je zou het toeval zijn. Andrew Gold hadden we. Nu hebben we Gold van Prince.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: De top 3000. Veronica. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
7: Hoi.
6: Het is heel spannend bij de gesprekken over de begroting binnen de coalitie, zeggen bronnen rond het overleg. D66, CDA en VVD zijn het nog steeds niet eens over aanpassingen om genoeg steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Vrijspraak voor de man die een ontvoering van prinses Amalia zou hebben voorbereid. Hij zat volgens de rechter in een psychose en had geen echte plannen om Amalia te ontvoeren. Justitie had TBS met dwangverpleging geëist. Eerst werd nog gedacht dat de man een aanslag wilde plegen op Amalia en haar zus Alexia. En landbouwproducten worden wereldwijd snel duurder. Experts verwachten de sterkste prijsstijging in 14 jaar... komt door oorlogen en extreem weer. Tarwe bijvoorbeeld wordt steeds duurder door de oorlog in Oekraïne... en mais in Amerika had last van de hitte. In de supermarkt zijn de hogere prijzen nog niet echt te merken... maar dat kan wel gebeuren. Het weer dan. De zwaarste buien vallen in het noorden en het oosten. Op andere plekken steeds vaker wat zon. Het is rond de 19 graden. Morgen zo goed als droog bij 20 graden. Situatie op de weg. Een paar files die opvallen, zoals de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar kom je in 14 minuten extra door een grenscontrole. En ook is er druk voor de Belgische grens op de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Tussen Bergeijk en de grens 18 minuten extra. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Rob Stenders.
3: Oh, geweldig dit nummer. Why Did You Do It? Van de Stretch op 2934. Dat laat Linda Jong nog even weten. Jos Rombouts heeft er ook op gestemd. Davy ook. En Gabriel van Kleven ook. Frank Offermans die wil nog even weten. Hey Rob, is er ook een zoekfunctie in de lijst van de top 3000... zodat je kan zien of de nummers waar je op gestemd hebt er ook in staan? Ik heb bijvoorbeeld gestemd op Brain Me In van Sam Fender, Olivia Dean. Is er zo'n zoekfunctie, gewoon Ctrl-F, of is het zo makkelijk niet in het leven?
4: Ja, het is inderdaad gewoon je eigen Ctrl-F of andere manier van zoeken op je computer of beeldscherm gebruiken. Maar ik kan het wel even opzoeken voor je. Ja. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, 658. Dat is hoog.
3: Ja, en terecht ook. En Dirk wil nog even weten, is de top 3000 ook in het weekend te horen? Ja, dat is goed. Ik snap, mensen moeten weer een beetje even wennen. Even je kontje erin draaien, zoals we het in Tilburg noemen.
4: Ja, we gaan gewoon door van 8 tot 8 in het weekend.
3: Oké. Okay. Is allemaal geregeld. 2933. Daar staat Ryan Paris met zijn enige hit, al had hij die drie keer, Dolce Vita.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Won zij niet de allereerste Idols in Amerika? Ik geloof het wel,
1: ja,
0: Kelly.
1: Dat ja, dat deed.
0: 2932, Floyd van Dijk heeft erop gestemd. Suzanne Haatbraak ook. En Niobe Mora ook. De number one break-up song, zegt Deborah. Heerlijk om mee te blaren. Since You've Been Gone. The Beat.

0: sluiten wel mooi op elkaar aan. Eerst Since You've Been Gone, door een vrouw gezongen. Daarna Can't Get Used to Losing You, door de man gezongen. Ja, die sluiten wel prachtig op elkaar aan. Groetjes vrienden, doei doei.
1: Hoi hoi, inderdaad ook een break-up song deze. Since You've Been Gone, Can't Get Used to Losing You. The Beat, 920-131. Jules Vincent de Rode, Michel Winkers, die hebben er allemaal op gestemd. Nog even terug naar Dolce Vita. Lawrence zegt toplaat van Ryan Paris. Die meid op 3 minuten 8 van die videoclip, die maakt het extra mooi. Groetjes van Lawrence. Neem aan dat je even de videoclip tegen je zin gekeken hebt.
2: Nee, ik durf niet.
1: Lekker deze oldschool Italo-disco van Ryan Paris. En het bleek inderdaad zijn enige hit te zijn. Dolce Vita. Wat zou er toch gebeurd zijn met Ryan Paris? Ik wil nog even terug naar Can't Get Used to Losing You. De originele versie is van Andy Williams. Die in het midden, in de jaren 80, was van de beat. Ik zeg in het midden, want er was ook een versie van Beyoncé. Die gebruikte het voor haar liedje Hold Up. En als je ze in elkaar wilt laten overgaan, dan klinkt het ongeveer zo.

0: Gerard zou echt iets gezegd hebben over Toeter. Dat kan niet anders. Phil Collins en de albumversie van One More Night op nummer 29, 130. Leo zegt, hey Stenders, dit was er ook van de soundtrack, weet jij? Niet helemaal meer, sorry. Jasper Aanstoot, die heeft erop gestemd. Dennis Kroon ook, Ron Pepermans ook, Ingrid Dijk ook. LP Tijdhof ook. One More Night. Dan weet jij eens iets of dit een soundtrack is, ja of
1: nee? Oh, inderdaad, het is... de film, oh, de geweldige film The Color of Money zie ik. 1986. Ik heb geen idee. Ja, ik ken hem niet.
0: Je leest ook letterlijk voor de prachtige film bij je informatie. Oké, is goed. Wie speelde erin onder andere? Is ook leuk om te weten.
1: Ja, even kijken. Kan ik dat vinden? Cast van The Color of Money.
0: Ja. Lees ik ondertussen Henk even voor. Die zegt, goedemiddag, Kanjas van de Bonanza. Zouden jullie Talking
2: Heads... Oh, Tom Cruise.
0: Tom Cruise, die kennen we, ja. Psycho Killer of anders Amy Winehouse, Back to Black. Ik vertel jou even, Henk, we zijn bezig met de top 3000. Dus de lijst is inmiddels al samengesteld. Dat is de komende 3 weken zo. Maar het zou mij niet verbazen als Psycho Killer... dat moet ook eigenlijk wel, als die erin staat... dat geldt ook voor Back to Black van Amy Winehouse. Ik vermoed zelfs heel hoog. We gaan zo meteen verder met Duran Duran en Rio. Maar eerst eens iets wat ga je zo meteen na de reclame van 15 seconden in het nieuws hebben.
1: Het gaat over het overlijden van een oud-politicus.
3: Bij Odido Business hebben we nu internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Zo, heb je je goed voor kunnen bereiden?
1: Ja.
0: Het is 1 minuut voor 2:30. Daar moet ik even wennen, nog aan die tijd.
1: Ja.
0: Hoe is het op dit moment op de aardkloot?
1: Ja, voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden.
0: Nee,
1: na een kort ziekbed, meldt zijn familie net.
0: Zo.
1: 78 jaar was hij. Brinkman was in de jaren 80 gezondheidsminister. Ging later werken voor tabaksfabrikant Philip Morris. En kwam daarna terug in de politiek. Tot 2019 was hij CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.
0: Zo, schrik ik wel weer even van. Hè? Hoe is het weer?
1: Ja, vooral nog pittige buien in het noorden en het oosten. Op andere plekken is er meer zon. Het is rond de 19 graden. Morgen nog een enkele bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Met wat zon wordt dan 20 graden.
0: Nu je toch zo allround bezig bent. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, daar is het dan eigenlijk weer heel erg rustig. 2 files die nog enigszins opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd vanaf Oldenzaal-Zuid. 7 minuten extra nu. En het drukste is dat op de N69 Veldhoven-Neerpelt. Tussen Bergijk en de grens met België. 17 minuten.
0: Bedankt. We zijn bij nummer 2929 in onze top 3000.

0: versie van Rio Duran Duran 2929.
1: Veronica. De top 3000.
2: Nummer 2928.

0: 3000.
1: Radio Veronica.
2: Rihanna, Jay-Z en Umbrella. Of die andere versie er ook in staat. Nee, die grappige versie van de baseballs die staat er volgens mij niet in. Maar ik check het nog even. 2828 staat deze versie op Duran Duran op 2929. Is opgestemd door Stefan Hendricks. Door Niels Slager, door Hans de Zee, door Renze de Vries. Door Jolanda Goethart, door Mark Driessen en Martin Luiten. Jacob Verschie zegt, geen Rob staat de chauffeur van Duran Duran in de lijst. Is eigenlijk wel een must. Nee, ik heb het even voor je gecheckt, want Siets was even koffie halen. Ja. Nee, die staat er niet in. Je kan als Duran Duran liefhebber wel je hart ophalen. View to a Kill staat erin. Girls on Film, Hungry Like the Wolf. Is There Something I Should Know zelfs staat erin. Notorious staat erin. Ordinary World, Rio, Save a Prayer, Skin Trade, Reflex, The Wild Boys heb je ze allemaal gehad, maar dus geen chauffeur. Zo af en toe leer je ook wel eens wat van de top 3000. Want er staan echt wel liedjes in waarvan ik denk, ken ik helemaal niet. Niet meteen gaan schelden. Het geval is Eros de Damazotti, 2927, met Pio Bella Costa. Die ken ik dus niet. Misschien komt het omdat ik nooit in het Eros Centrum heb gezeten. Een populaire plek ooit in Rotterdam. Pio Bella Costa.

0: 29, 26, Shepard en Geronimo. Bianca Hartman heeft erop gestemd. Henk die zegt, sorry, ik kom uit het nachtdienst. Ik blijf luisteren tot deze voorbij komen. Oh ja, dit was die van die graag de Talking Heads wilde horen. Met Psycho Killer onder andere. Die dacht dat we nog midden in de bonanza zaten. Geeft helemaal niks, Henk. Het is ook de eerste dag, de top 3000. Je mag er nog even aan wennen. Alba die zegt nog even, hey, Gijs Alkema is weer zichtbaar in de avondprogrammering. Top, inderdaad, die is vanavond weer even terug bij de top 3000 aller tijden. Dan heb ik het denk ik niet helemaal goed uitgesproken, Eros Ramazzotti. René Rijers die zegt, ik zou hem afkondigen als Piu Bella Costa.
1: Ja, zou ik ook doen.
0: Is het beter?
1: Ja.
0: Want dan doe ik het zo. Die stond overigens op nummer 2925. Heb ik ook nog een audio-appje binnengekregen waarvan ik niet helemaal weet wat ik ermee aan moet. Iets in mij zegt dat Martin deze per ongeluk heeft gestuurd.
1: Dat is een soort hoorspel.
0: Ja, is het een hoorspel? Zit hij op de camping, tentje open, gesproken woord. Ja. Martin, dat je weet dat je dit naar de radio gestuurd hebt, naar de top 3000. Je kunt je daar nog mee bemoeien. Je kunt hem niet meer samenstellen, maar je kunt je wel bemoeien met de top 3000, alles wat je hoort. 2925 zijn we. De man die wereldberoemd is geworden dankzij Year of the Cat. Ik ben heel blij dat dit liedje er ook in staat. Gestemd door onder andere Vincent van der Meerde, Peter Bogaert, Ton Hendriksen, Huub Heijnen, John de Jonge, Jet Swinkels, Marie-José Masseus, Mario Hogendijken. Het is L. Stewart en On the Board.

0: rijden weet ik dat de Year of the Cat op nummer 604 staat. Ietsje hoger. Fijn dat we deze ook gehoord hebben. Al Stewart en On the Border. Dat was hem.
1: De top 3000.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 3 uur.
12: En daar is Sietz Roskam.
13: Goedemiddag. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 80 zorgminister namens het CDA in de eerste twee kabinetten van premier Lubbers. Ook zat Brinkman als fractievoorzitter voor het CDA in de Tweede en Eerste Kamer. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus wordt verdacht van nalatigheid. Ze moesten net als de directeur van de veerdienst vandaag gelijk voor de rechter verschijnen. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en nog niet iedereen is teruggevonden. En ook de laatste ontsnapte Mara uit dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is teruggevonden. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. 2 andere die ontsnapt waren zijn gisteravond al teruggevonden buiten het park. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Het weer dan. De meeste buien vallen in het noorden en oosten. Op steeds meer plekken is er wat zon. Het is rond de 19 graden. Morgen op de meeste plekken droog bij 20 graden. Dan de files. Het zijn er nog niet heel veel. Deze vallen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderloo 8 minuten. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij. Dan de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor Amsterdam-Hemhavens 6 minuten vertraging door een ongeluk gemeld. De file kan daardoor snel oplopen. Tot slot de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. Vanaf Ouddijk kom je in een vertraging van 11 minuten.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: Deze week is het de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
21: en de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
24: Langer mee doen is goedkoper.
23: Zeker, kwaliteit rendeert.
25: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: top 3000. Dit is natuurlijk niet de originele versie. Want de originele versie, Frankie, is een stuk rustiger, geloof ik. Hè?
1: Zeker, dit is de Magician Remix. Dat werd een hele dikke hit, maar dit is het origineel.
0: Vind ik ook niet rot, hoor.
1: Nee, maar hij begint veel rustiger. Hij is veel, veel magischer eigenlijk.
0: Nou, en dan kregen we later nog die triggerfinger met I Follow Rivers. Doe ik meteen even een chat.

0: groot fan van de Beatles en is dus blij met deze combinatie van Paul McCartney en Michael Jackson. CCC 2924. Zijn er nog wat stemfeitjes en namen te noemen?
1: Nou, onder andere, want er zijn een hoop mensen die we moeten bedanken. Onder andere voor die Linky Lee, onder andere voor die Paul McCartney en Michael Jackson, Lisa Terhorst, Marit van Gempel, Bas Stoks, Aaron Gaal, Auke Verbeek, Lucas Eversen, Janita Hummel. En zo zijn er veel meer mensen die gestemd hebben op die heerlijke lijst. De Radio Veronica Top 3000.
0: Ik vind het altijd een lekker gevoel. Omdat het is pas dag 1. Ja. Dus we hebben nog echt een hele periode te gaan. Dat vind ik fijn.
1: Maar op dag 2 begin je altijd al een beetje te denken van... Oh ja, we werken alweer toe naar het einde. Wanneer beginnen we weer?
0: Nee, het blijft voorlopig toch echt wel een halfvol kopje. Maak je geen zorgen. De Radio Veronica Top 3000. Slechts bij nummer, eens even kijken, 2900. Nee, dat zeg ik verkeerd. 2922 moet ik hebben, zeker. En daar staat Jealous Again van Black Rose.
2: De Top 3000.
3: Op Radio Veronica.

0: Black Crowes, Jealous Again, staat op 2922. Een van de stemmers op deze plaat is Twan Verboort uit Ammerzoden. Twan, hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was echt heel last minute, hè, met dit stemmen op deze plaat.
1: Ja, gisteravond om, ik denk een minuutje, 5-6. Ik werd eigenlijk getriggerd door de zoveelste commercial van jullie op de vrouwelijke zender.
0: Nee, god.
1: Ik zal het toch maar even doen, uit goed fatsoen.
2: 6 weken lang hebben commercials uitgezonden van Stem op de Top 3000. En de allerlaatste, toen dacht van, ik ga het dan toch maar doen.
1: Dit was wel een hele vette plaat op de bak, hè? Om het zo maar even te zeggen, volgens Rob Stenders.
0: Ja. Lekker, ja. En waarom die Jealous Again? Waarom moet deze in het lijstje staan?
1: Jealous Again, ja, is wel jeugdsentiment voor me. Ik ben al ruim 30 jaar wel fan van het clubje The Black Crowes. Ja, zeker wel. Ja,
0: mooi, hij heeft een mooie positie in de lijst. Staat namelijk op 2922, onder andere dankzij jouw stem die gisteravond nog heel last minute binnenkwam.
2: Alright.
1: Graag gedaan,
2: jazeker. Dankjewel en een hele fijne avond. Dit is de Radio Veronica Top 3000. Plekje verder, Billy Joel, The River of Dreams. En dat is dan 2921.
3: De Top 3000 op Radio Veronica.

0: top 3000. Ik kan zeggen, we zitten er middenin, maar dat zou een leugen zijn. We zijn pas net begonnen. Maar even kijken, we hadden River of Dreams, die is van Billy Joel. En die staat op 2921. Wie heeft daar onder andere op gestemd?
1: Onder andere Anja, die schrijft er ook bij. Mijn man vindt altijd dat ik niet kan zingen, maar bij The River of Dreams zing ik toch lekker mee. Ik vind het een heerlijk nummer en die melodie krijg je onmogelijk uit je hoofd. Dus ja, Billy Joel krijgt gewoon mijn stem. Sorry, buurman. Al dus Anja, ook Wilco Boesveld heeft erop gestemd. Net als Lisette, Jan, Roy Kerens en vele anderen. Dankjewel voor het uitbrengen van je stem.
0: Ik vind het wel een herkenbaar iets dat je van jezelf denkt dat je echt heel goed kunt zingen.
1: Ja, maar ik kan het ook echt.
0: Ja, nee, dit is precies wat ik bedoel. Maar dan moet je voor de grap eens opnemen en dan terugluisteren. En dan nog steeds jezelf afvragen, kan ik ook echt zingen?
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen dat dan niet kunnen.
1: Nee, maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen kan zingen. Als je een beetje coaching krijgt, als je een beetje zangles krijgt. Nee, ben ik ervan overtuigd dat je dan echt, dat iedereen kan leren zingen.
0: Ja.
1: Eén iets beter dan de ander. Maar.
0: Ja, nou, ik vrees voor mezelf, heb ik daar een heel hard hoofd in. Hoeft ook niet, want we hebben tal van artiesten die dat veel beter kunnen. Onder andere zometeen Kim Wilde en You Came op 2919. Daarvoor ook nog het nieuws met Siet Roskam. Kun jij het nieuws zingen doen? Nee,
2: nee, alsjeblieft, dat ga ik jullie niet aandoen.
0: Maar wat zit er in je nieuws?
2: Het is wachten op nieuws uit Den Haag en vrijspraak voor Amalia-dreiging.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Loco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Veronica Weerbericht. Ja.
7: Zometeen meer uit de Radio Veronica Top 3000. We zijn pas net begonnen vandaag, maar dit is het weerbericht. Pittige buien in het noorden en oosten, op andere plekken meer zon. Het is rond de 19 graden. Morgen is er nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog en een beetje zon. En dan wordt het een graadje warmer, zo'n 20 graden. Het is inmiddels 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
8: Goedemiddag, voorlopig geen witte rook uit Den Haag, waar de coalitie het nog niet eens is geworden over de begroting voor volgend jaar. Vandaag is de deadline en het beslissende overleg van het kabinet is steeds uitgesteld. Inmiddels naar 6:00 vanavond, ook omdat VVD-minister Yeshu Gus nog een andere afspraak heeft die ze niet wil afzeggen.
9: Naar de kapper.
10: Dat zou toch kunnen?
9: Ze moeten even de nagels doen.
10: Ze moeten even de nagels laten doen.
9: En daar moet ook vanavond in.
8: Nee, ze had echt een serieuze afspraak en zegt: ik kan die mensen niet in de kou laten zitten. Ik moet daarheen.
9: Dat snap ik ook wel. Ziet, als ze er nou niet uitkomen, wat houdt dat dan in?
8: Nou ja, het kan twee kanten op. Of er gaat een soort voorlopige begroting. Dit hebben we tot nu toe bij elkaar verzonnen naar de Raad van State. En naar Prinsjesdag.
9: Ja.
8: En dan kijken we daarna bij hoe we het allemaal weer bij elkaar passen.
9: Oké.
8: Ja, of het wordt helemaal een groot fiasco. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat kunnen ze niet, zover kunnen ze niet laten komen.
9: Maar er is wel spanning daar, dat merk je wel.
8: Nou zeker, ja, het gaat vooral om welke ruimtes houden we nog open voor coalitie, voor oppositiepartijen die uiteindelijk ook een meerderheid moeten gaan samen krijgen. Ja.
9: Maar toch even kijken naar de nagels van Dylan vanavond.
8: Ja.
9: Als ze heel mooi zijn of de haar zit in een krul.
10: Nee, dit is lullig.
8: Ander nieuws van vandaag. Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden die persbureau AFP heeft ingezien. Intussen zijn meer dan 900 doden geteld na de stortvloed. Ook worden nog duizenden mensen vermist. En de man die voor de rechter moest komen omdat die prinses Amalia zou willen ontvoeren, krijgt geen straf. Hij zat volgens de rechter in een psychose en had geen echte plannen om Amalia te ontvoeren. Justitie dacht eerst zelfs dat hij een aanslag voorbereidde en vroeg uiteindelijk om TBS, die er dus ook niet komt.
9: Alright, thank you.
10: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 23 meldingen, totale lengte van 61 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende: de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg, 13 minuten vanwege kapotte auto. Rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. Daar 14 minuten ook weer een kapotte auto, in dit geval een vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht in de A59 Sonzeel-Den-Bosch tussen Maden en Hoijpolder, daar 7 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
6: De top 3000. Radio Veronica.
7: Vanmorgen om 8:00 zijn we begonnen met de Radio Veronica Top 3000. We zijn bij nummer 2919, daar is veel op gestemd, uiteraard. Anders komt er niet in de lijst terecht. Maar we hebben ook een audio-appje erbij van Ron Pepermans.
11: Al jaren fan van Kim Wild. Met You Came kwam Kim Wild met een nieuw geluid. Heel prettig en fijn om dat zo te horen.
6: De Top 3000. De beste muziek aller tijden beleef je in de Top 3000.
12: Op Radio
6: Veronica.

0: klein beetje een audio-rebel.
1: Hoezo?
0: Nou, eigenlijk is dit een mono-plaat. Maar er is ook een stereo-versie later van gekomen. En we hebben gewoon een stereo-versie gemaakt.
1: Maar hoe is die stereo-versie er gekomen? Het is gewoon een beetje opgefeund. Opgelaat.
0: Opgefeund.
1: Ze hebben her en der wat instrumenten opnieuw ingespeeld.
0: Ze hebben gewoon opnieuw de mix gemaakt. De Beatles, natuurlijk het oud liedje Lady Marmalade. Oh, sorry, Lady Marmalade. Lady Madonna. 2918. Ja, ik viel even over een mooi verhaal van Linda. Die bij de motivatie zegt. En ik denk dat dat voor eigenlijk heel veel muziek geldt. Dit nummer doet me altijd denken aan mijn vader. Hij was een enorme Beatles-fan. En Lady Madonna stond regelmatig op de platen spelen. Helaas is hij er niet meer, maar iedere keer als ik het nummer hoor, dan wordt het toch weer een klein beetje alsof hij naast me zit. Nou, dat is mooi en zo is er heel veel gestemd op Lady Madonna van de Beatles op 2918.
1: Alexander Wijmans, ook groot Beatles-fan, zegt hey, het tweede nummer van Paul McCartney in 1 uur. En volgens mij ook de eerste Beatles in de top 3000. Het is de eerste van 35 noteringen. Kortom, Alexander, die houdt ook lekker de feitjes bij rondom deze lijst. Ja. Dankjewel daarvoor, Alexander. Via de Radio Veronica app kun je natuurlijk laten weten hoe jij de top 3000 beleeft. Waar je bent, hoe je zit te luisteren. Vinden we natuurlijk superleuk als je dat doet. Peter stuurt bijvoorbeeld een appje. Hey Wout en Frank, wij luisteren live vanuit het heerlijke warme Tormolinos. Heerlijke lijst. Wij zitten hier nog een weekje. En laten lekker de hele week de top 3000 aanstaan. Dankjewel Peter, heel veel plezier daar.
0: 2915, straks hebben we Sananda Matreya. Wie is dat? Wie is dat?
1: Ja, ik weet het wel, maar ik vind het leuker om het in de groep te gooien. Als jij het weet, stuur het door via de gratis Radio Veronica app. En staat er dan een prijs tegenover? Nee.
0: Nee, maar Sananda Matreya staat in de Radio Veronica top 3000. Straks dus op, eens even kijken, 2915. Maar daarvoor nog het prachtige Stay With Me. Dit is uiteraard Sam Smith. Uit 2014 is dit 2917.

0: Two Brothers on the Fourth Floor. En dat heet... Toch altijd leuk om te vertellen. Eén van die broers kennen wij ook echt.
1: Ja.
0: En die woonde inderdaad op de vierde verdieping. En dat waren broers. En die maakten leuke muziek. En daar komt die naam vandaan. Maar het is echt allemaal waar.
1: En ze wonen ook echt op de vierde...
0: Ja, jij kent ze toch ook?
1: Ja, maar ik heb nooit...
0: Martin de Farmer.
1: Ik ken Martin de Farmer wel. Martin de Boer ken ik wel.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik wist niet dat ze ook echt op de vierde etage woonden.
0: Zeker.
1: Grappig.
0: Ik weet ook niet zeker dat dat zo is. Maar voor de romantiek is dat wel mooi, toch? Nee, volgens mij was dat wel. Of ze verhuurden dat of zo, ja. Weet ik veel.
1: Ja, ze zijn er een keer geweest. Ja. Of ze hadden
0: ja, even kijken, Two Brothers on the Fourth Floor van de broertjes Boer. En die staat op nummer 2916. En daarvoor Sam Smith en de prachtige Stay With Me op 2917.
1: We stelden net de vraag, zometeen gaan we Sananda Matreya draaien. Maar wie is die Sananda Matreya? Sander stuurde daar een audio-appje over.
0: Ja, goed.
1: Dankjewel, Sander. Dat is een heel goed audio heb je. Op audio heb je.
0: Ja, dat ging mis.
1: Ja.
0: Mis. Nee, nou ja,
1: hij stuurde pseudoniem voor vader Abraham. Nee, dat is niet goed.
0: Nee, de meeste mensen hadden het wel in de gaten. Die stuurde namelijk het volgende, zoals Christian.
2: Dat is natuurlijk Terence Trendarvion. Dat weet toch iedereen?
1: Ja, dat weet toch iedereen.
0: Ziet, hoe zat het ook alweer? Terence Trendarvion en Sananda Matreya. Ja. Is het één artiestraam en het andere zijn echte naam? Of is dat later veranderd?
3: Nee, Terence Trendarvion was de artiestennaam van Terence Trent Howard.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk allemaal gedoe in platenmaatschappij en over die naam. En hij dacht, weet je wat, hij had een paar keer gedroomd. En toen kwam die naam Sananda steeds voorbij in zijn dromen. Toen dacht hij, dat moet hem worden. Sananda Maitreya is echt gewoon zijn nieuwe naam.
0: Oké, maar de plaat heet nog steeds Wishing Well. Dat zijn we eens, toch?
3: Ja.
0: Okay. In de top 3000 is dit 2915 van de Terence Trent.

0: Dus het lag om Jan-Paul de Ruiter. Die stuurt een appje via de Radio Veronica app. Hij had, toen deze plaat uitkwam, had hij zo'n portable cd-speler.
1: Ja.
0: En de enige plaat die hij had voor op die portable, enige cd'tje voor die portable cd-speler, was dus een plaat van Terrence van Darby. Dus hij heeft een jaar lang elke keer
1: alleen met Terrence van Darby.
0: Alleen met Terrence van Darby.
2: Oh. De top 3000.
3: Toch wel geinig, die Terrence van Darby had een album uit. Ik denk dat het een van de langste albumtitels ever is. Introducing the Hardline According to Terrence van Darby. Het was een debuutalbum, daarop stond Wishing Well. Nog even terug naar die Two Brothers on the Fourth Floor. Vond ik wel leuk. Teun die stuurt een berichtje. We hadden er straks Never Alone van de twee broers uit Utrecht, geloof ik, komen ze. En die zegt, op YouTube staat een mooie documentaire over de broers. Hij heeft ze, vorige week heeft hij daarna gekeken, vond hij een aanrader.
1: Leuk.
3: Ja, vind ik mooi om even te delen. Mensen, vanmorgen om 8 uur begon hij. De Radio Veronica Top 3000. De hele lijst kun je vinden op onze site. Maar ja, weet je, als je daar niet van houdt, als je het een beetje wil laten gebeuren en je wil laten verrassen, blijf dan lekker hangen. Moeten we dan roepen wat we zo gaan draaien of dat nog even niet?
0: Om de mensen een beetje lekker te maken is dat denk ik wel verstandig om te doen, Wout. En misschien kun jij daarmee starten.
3: Nou, ik vind het leuk. Zometeen gaan we weer alle kanten op. Je hoort bijvoorbeeld de Holiday Rap, maar ook Anouk en ook Pet Shop Boys en nog heel veel meer.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7.
20: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
24: Hoe maak je snel vrienden?
1: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lievert, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder...

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
7: Goedemiddag. Na een kort ziekbed is oud-CDA-politicus Elko Brinkman overleden. Hij was 78 jaar. CDA-leider Henry Bontebal noemt zijn voorganger uit de jaren 90 een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Voor hij het CDA leidde was Brinkman minister van Volksgezondheid. Premier Jette noemt hem een man van duidelijke standpunten. Tijdens de coronapandemie had de Tweede Kamer kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritisch moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis eigenlijk al voorbij. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen in het gebied zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is zelfs meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Duizenden mensen worden nog vermist na de overstromingen, onder wie 3 Nederlanders. En 3 vakantieparken van Peter Gillis staan te koop. Een schuldeiser heeft dat gedaan omdat hij miljoenen zou hebben geleend aan Gillis. Hij betaalde het niet terug, daarom kan de schuldeiser de parken nu te koop zetten. Gillis probeert de gedwongen verkoop nog te voorkomen. Het weer dan nog steeds buien, het wordt er wel minder vanavond. Tussendoor is er ook zon, het is zo'n 19 graden. Morgen zo goed als droog, dan wat zon en 20 graden. Het wordt langzaam drukker op de weg met vooral dagelijkse files en een paar bijzonderheden. Dit zijn de meest opvallende: A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg een kwartier extra door een pechgeval. Daar is de rechte rijstrook dicht. A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen 14 minuten. Dan de A15 Rotterdam-Europoort bij Rotterdam-Heijplaat. Een vrachtwagen met pech, rechte rijstrook is dicht. Vertraging op dit moment 5 minuten. En de laatste op de A20 Goudhoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Beleef de herfst bij Centerparks.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
19: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Lieberloijten. Fijn dat je misschien wel hebt meegestemd de afgelopen weken voor de Radio Veronica Top 3000. Vanmorgen 8 uur is hier begonnen. We zijn bij 2914 en een van de verantwoordelijken hebben wij teruggebeld.
1: Dat is Anneke Feiten en die komt uit Groningen. Dag Anneke, goedemiddag.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
1: Anneke, je bent nogal van het harde rijden, hè?
2: Nou ja, inderdaad wel van harde rijden, maar niet dat ze dat ik bekeurings krijg.
1: Nee, toch gebeurt dat wel eens.
2: Jawel, ik geef wel eens wat meer gas als ik een bepaalde liedje hoor op de radio.
1: Ja, nou, en bij welke plaat bijvoorbeeld?
2: Nou, de Pet Shop Boys.
0: Go West, hè?
2: Go West, ja, okay. Dat is echt gewoon geweldig.
1: Zit jij in de auto nu?
2: Nee, ik zit niet in de auto.
1: Oh, nee, maar dan kunnen we, dan kan die gewoon voorbij komen, ja.
0: Jongens, hou je gaspedaal een beetje in de hand. Maar geniet wel van Go West van de Pet Shop Boys. Jij met name, Anneke, dankjewel. Ze staan op 2914.
3: De beste muziek aller tijden.
4: De top 3000 op Radio Veronica.

0: Bam! En dat is ook de titel van het liedje Life is Life van Opus. Staat in de Radio Veronica Top 3000 op nummer 2913.
1: Gaan we een plekje verder? Het is 2912. Daar staat Anouk en Good Girl.

0: Judith schrijft erover. Ik ben een heel groot fan van Anouk. In mijn lijstje bestaat de hele top 5 uit liedjes van deze on-Nederlands goede zangeres.
1: Ja.
0: Anouk, nou dankjewel voor het uitbrengen van je stem. Diezelfde dankwoorden moeten we uitspreken richting Pascal Jansen, Ricardo van Rijn en Judith Rombouts. Want ook zij zijn er verantwoordelijk voor dat deze plaat in de Radio Veronica Top 3000 staat.
1: Om er maar eens een paar te roemen. We gaan terug naar 1986. Het is 40 jaar geleden. Dat is dus ook reden voor een feestje, een jubileum. DJ Sven en Micah G en de Holiday Rap. Nou is het grappige dat Niek van der Brugge, die sprak een tijdje geleden met Sven van Veen, DJ Sven, over dit jubileum. En daar vertelde Sven dat hij in de eerste instantie helemaal niet stond te juichen om op te gaan treden. Terug naar het prille begin van de Holiday Rap.
2: Ja, ik werkte bij Stichting Top 40. Ik had die plaat gemaakt. Ik was inmiddels op vakantie naar Spanje. En ik lag op het strand. En er kwam een vriendje van ons die het in het hotel werkte. Die kwam naar het strand gereden. Die zegt, Sven, telefoon vanuit Nederland. Dus ik denk, ja. Dus ik ren terug. Was het Frits van Zwol, de platenbaas. En die zei, Sven, je moet naar Nederland komen meteen, want we staan in Nederland.

0: Duitsland, die plaats staat op nummer 1. Ik zeg, Frits, ik ben op vakantie. Doei. Dus ik heb opgehangen.
1: Oh ja, echt?
0: Ja, ik heb eerst in instantie opgehangen. Maar
1: wow.
0: Ze zijn vrienden gaan bellen en ze hebben me uiteindelijk opgeluld. Ben ik teruggevlogen van Barcelona naar Amsterdam.
1: Ja.
0: En stonden wij 2 dagen later met een outfit van Folks. Tijdens een goedkoop winkeltje uit het Hilvershof. Stonden wij.
1: Dat zag je er niet aan af, trouwens.
0: Nee, dat zag je niet. En stonden wij met z'n tweeën op het podium. En ik heb dat altijd verschrikkelijk gevonden. Maar uiteindelijk ben ik maar wel gaan optreden. Want er werd gezegd, ja, als jij het niet doet...
1: Ja.
0: Doet Mike het ook niet. En die jongen had nog nooit meer dan zijn tientje gezien.
1: Nee, bijzonder.
0: Maar serieus niet, hè. Nog nooit meer dan een tientje in zijn hand gehad.
2: Nee, het grappige is dat ze zijn ook de hele wereld over geweest. En daar heeft Sven een ontzettend leuk boekje over geschreven. Want ze hebben zoveel meegemaakt. Maar dit was een Jezus-hit. MC Mike G en DJ Sven en hun uitvoering van The Holiday heet dan...

0: Advice
1: voor de jongen het hart. Tears for Fears. Advice voor de jongen het hart. 2910 in de Radio Veronica Top 3000.
2: Laura heeft er onder andere op gestemd. Ik heb voor Tears for Fears gekozen, omdat dit nummer me altijd een positief gevoel geeft. Soms heb je van die dagen waarop echt alles tegen zit. En dan komt dit nummer voorbij en dan denk je, ach, gewoon lekker genieten en doorgaan. Een beetje dat advies uit de titel dus. Advice voor de jongen het hart. Tears for Fears.
1: Zometeen dan, kijk, alle artiesten vinden het mooi als ze in een lijst komen, zoals de Radio Veronica, tot 3000. Dat doet ze goed, dat is goed voor het ego, dan ben je trots en eervol.
2: Maar dan weet je dat mensen het gewoon ook echt een goede plaat vinden.
1: Maar we kregen ook een audio-appje van een hele trotse moeder, en dat wil ik graag aan je laten horen.
3: Hey Wouter, Frank, echt geweldig dat onze jongens in jullie top 3000 staan. Superleuk. Doet me nog denken aan het middagje Breda, wat een ontzettende gezellige middag was. Groetjes van de moeder van René.
1: Ja, ik heb eruit geknipt om welke artiest het gaat. Maar wie zou dat kunnen zijn? Ja, jij weet het wel.
2: René Vroeger in ieder geval niet.
1: Nee.
2: Denk ik, zomaar.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Een trotse moeder. Het is in ieder geval een van de platen die we zo meteen gaan draaien in de top 3000. Er is ook nog nieuws. Siet Roskam, wat zit er in jouw nieuws zometeen?
4: Steeds meer steden hebben last van tentenkampen. En weer Malieveldrelshoppers veroordeeld.
1: Kijk, zometeen weer.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig met de

0: voordelig. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Veronica Weerbericht.
4: Het is een maandag vol pittige regenbuien. Vooral in het noorden en het oosten van het land. Op andere plekken schijnt iets meer de zon. En is het rond de 19 graden. Morgen nog steeds regen, maar ook ietsje droger. Soms zelfs de zon. Temperatuur zo'n 20 graden. Bijna 2 minuten over 4:30. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Siet, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Op steeds meer plekken in ons land zijn tentjes van daklozen op straat te zien. RTO Nieuws heeft uitgezocht dat het niet alleen in de grote steden een probleem is, maar ook in bijna 20 andere steden, zoals Apeldoorn, Groningen en Tilburg. Daar zijn tentenkampen waar onder andere arbeidsmigranten, verwarde mensen en illegalen slapen. Om slachtoffers van de overstromingen in Nepal te helpen is bij het Rode Kruis al meer dan €1,5 miljoen binnengekomen. Zo. Sinds donderdag kun je doneren via Giro 6868, zodat het Rode Kruis onder andere eten en schoon drinkwater kan regelen. Bijna 100.000 mensen in Nepal zijn getroffen door de modderstromen. En opnieuw zijn 3 mannen veroordeeld voor de anti-migratiered op het Malieveld bijna een jaar geleden. Ze gooiden van alles naar de politie en vernielden politieauto's. 2 kregen 3 maanden cel, de ander een taakstraf.
6: Kijk eens aan.
7: All right.
6: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 59 meldingen. 232 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogvliet en Den Haag-Zuid. Een kwartier vertraging. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en de Meern. Daar 7 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 9 minuutjes. De A325, dat is Nijmegen-Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort, daar 12 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Haddemerbroek. 12 minuten spoedreparatie daar. 2 rijstroken zijn dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
4: Dit is de Radio Veronica Top 3000. Angela, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Angela, ik vind zo'n mooi romantisch verhaal. We gaan iets draaien, jij hebt erop gestemd. En dat is een herinnering van vroeger, want jij schuifelde op deze plaats.
8: Dat klopt. Vroeger had je nog klassenvuiven bij de MAVO, bij andere klasgenoten op de deel of in de garage.
4: Ja.
8: En daar heb ik inderdaad geschuifeld met een knappe, blonde, blauwoog klasgenoot.
4: Klasgenoot.
6: En maar, schuifelen toen op die leeftijd was gewoon, daar zaten minimaal 2 armlengtes tussen.
4: Ja, zoveel mogelijk uit elkaar.
8: Ja. Nou, zo ben ik nou ook weer niet.
4: Nee, maar het was wel heel spannend. Je zat dan niet meteen helemaal in elkaar verstrengeld, zou ik maar zeggen. Nee. Schuifelen was echt het eerste begin van romantiek. Hey, en die blonde god waar je mee stond te schuifelen, dat was niet meteen je vriendje, geloof ik, hè?
8: Even. Maar we zijn elkaar uit het oog verloren. Ik ben met een ander getrouwd geweest. En op het moment dat ik in echtscheiding lag, kwam hij weer om de hoek door een schoolreunie.
6: Nee, dit is gelul.
4: Ja, het is echt gebeurd.
8: Ja, nou, het is echt gebeurd. En nou zijn we al ruim 12 jaar getrouwd.
4: Fantastisch. Wow. Dus die school die is heel belangrijk geweest. Het is begonnen op een school en toen kwam er een schoolreunie. En nu zijn jullie samen. Hoe heet die?
8: Geert.
4: En jij en Geert zijn gelukkig. En als jullie dit liedje horen van de Pointer Sisters, dan denk je weer even terug aan het schuifelen op die lagere school of middelbare school. Heel lang geleden, zeg maar.
8: Ja, dat doe ik zeker. Ook voor mijn scheiding. Elke keer als ik dit liedje hoorde, dacht ik weer aan hem.
4: Oei. Oké, okay, ik kan nu heel erg aan doorvragen, maar dat doe ik niet.
6: Heb je ex-man op de andere lijn?
8: Ja, ik vind het prima. Nee, hij mag het rustig horen. Nee, geen enkel probleem mee. Hij is niet voor niks mijn ex. Hè?
4: Dat is ook alweer zo. Ik zit nu weer in iets waar ik uit wil. Hé, hey, luister. We gaan hem draaien. Ik vind het een mooi verhaal. En doe jouw grote liefde. Doe hem de groeten en geniet van deze van de Pointer Sisters, oké?
8: Okay? Als het goed is, luister nu mee. Ah, hij is op weg naar huis.
4: Dan hoort hij dat hij staat op 2909.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dat was Too Funky van George Michael, staat op 2908. Patricia is heel duidelijk als het gaat om haar stem op deze plaat. Het is het beste nummer aller tijden.
2: Die vind ik wel ver gaan, hoor.
3: Nee, dat vind ik niet. Ik snap
2: ja, mag zijn vinden, maar ik, ja. Ja, nee, ja, die, ja, vind ik een intense toevoeging aan dit liedje. Ik vind het een goede plaat, man.
1: Als dat voor Patricia het beste nummer aller tijden is, dan mag iedereen natuurlijk helemaal zelf bepalen. Wouter, heb jij helemaal niets over te zeggen.
2: Heb jij een punt. Radio Veronica, top 3000. Best Fake Smile, James Bay, staat op 29.

0: Je luistert naar Radio Veronica.
1: Are you really ready for some
0: top 3000?
2: James Bay, even kijken. Best Fake Smile is nummer 2907 in de Radio Veronica Top 3000. Kijk, het mooie van muziek is dat het altijd herinneringen met zich meedraagt. En dat kunnen pijnlijke herinneringen zijn, romantische herinneringen zijn. Maar ook herinneringen van grote feesten en mooie momenten. En bij deze plaat is dat vaak het geval. Want jongens, iedereen heeft wel een keer meegemaakt.

0: Laila de Gasolina is van Even Serieus. Zal ik nog een keer het audio-upje laten horen van een hele trotse moeder van
1: ja,
0: René?
1: Ja, dat kan ik heel schattig.
0: Kijk, René heeft een moeder en die heet Astrid en die stuurde dit berichtje.
2: Hey Wouter Frank, echt geweldig dat onze jongens in jullie top 3000 staan. Superleuk. Doet me nog denken aan het middagje Breda. Wat een ontzettende gezellige middag was. Groetjes van de moeder van René.
0: Ja, de moeder van René en dat in Breda, dat was ons WK-café. Maar er zijn meer mensen heel trots, hè?
3: Stefan is ook een van de mannen van Even Serieus. Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, mannen.
3: Hoeveel streams staat hier inmiddels, die Baila de Gasolina?
4: Ja, 50 miljoen streams hebben inmiddels gepasseerd. Ja.
3: 50 miljoen streams.
4: Ja, ja, kijk, ja.
0: Jij krijgt een euro per stream, toch?
4: Ja, ik geloof het wel. Ja. Moet ze alleen nog wel ze moeten nog overmaken volgens mij de Buma.
0: De factuur moet de deur nog uit nemen, maar het is niet normaal. Het succes is gewoon heel gaaf en heel groot.
4: Ja, we zijn er ook echt, echt waanzinnig blij mee. En we hadden van de week een vergadering en toen hadden we die 50 miljoen gepasseerd. En ja, we hebben toch wel even een flesje bier opgetrokken.
3: Ja, dat snap ik wel. Ja, dan nu ook nog deze positie in de Radio Veronica Top 3000. Ja, er is veel op gestemd, maar daar kun je ongelooflijk trots op zijn.
4: Ja, daar zijn we ook zeker. Absoluut.
0: We gaan hem draaien. Hij staat dus op 2906 en we zien elkaar snel. Zullen we dat afspreken?

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja?
21: Echt serieus?
20: 7,7,7.
21: Wat een geld!
20: 18.000, potverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5 uur.
7: Ja, en daar is Siet Roskamp.
8: Goedemiddag. Het is nog altijd afwachten of het kabinet het op tijd eens wordt over de financiële plannen. De coalitiepartijen zijn vandaag nog druk aan het onderhandelen over een begroting die uiteindelijk door oppositiepartijen gesteund moet worden voor een meerderheid. Het beslissende kabinetsoverleg is vandaag steeds uitgesteld en begint, zoals het er nu uitziet, over een uur. Er zijn steeds vaker tentenkampen met daklozen. Volgens RTL Nieuws is het niet alleen een probleem in de grote steden, maar ook in 13 andere steden, zoals Arnhem, Eindhoven en Groningen. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema leven mensen in erbarmelijke omstandigheden in parken en moet er snel wat aan gebeuren. Meer dan 1,5 miljoen euro heeft het Rode Kruis tot nu toe opgehaald voor noodhulp in Nepal na de overstromingen. Afgelopen week werd voor de inzameling Giro 6868 geopend. Het geld wordt nu vooral gebruikt voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Duizenden zijn er verwoest. En de opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen en wordt verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen die kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en er zijn nog vermisten. Het weer dan. Vooral in het noorden en Zuid-Limburg nu nog buien. Het worden er vanavond en vannacht steeds minder. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het bijna overal droog met zon en wolken bij 20 graden. Dan de situatie op de weg. Avondspits met vooral dagelijkse files. Het zijn er bijna 70-250 kilometer in totaal. Een paar bijzonderheden zoals de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen 20 minuten extra door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 17 minuten. Het wegdek is in slechte toestand. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 13 minuten door een pechgeval. Rechterrijstrook is dicht. En de laatste op de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Presikhaven vertraging van 10 minuten.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken.
1: Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ!
0: Wout en Frank.
3: T-Rex, get it on. Inderdaad, vernoemd naar de dino. Dit is toch ook iets die bij commercials gebruikt?
4: Ja, wordt heel veel commercials gebruikt. Ik kan me nog Levi's herinneren.
3: Oh, Levi's. Ja, natuurlijk. En, get it on, trek hem aan. Ja,
4: ja, Nike ook, volgens mij.
3: Nike.
4: En Durex.
3: Durex, dat is hetzelfde verhaal.
5: Is je ook gebruikt in de commercial van Mora, of niet?
3: Nee.
5: Willem Belt, die heeft erop gestemd. Net als Nelly van Wisse, Petra Nagel, Jasper Sneep. Dankjewel voor het uitbrengen van jullie stem op Get It On van T-Rex op 2904 in de Radio Veronica Top 3000.
3: Check onze site als je zou willen. Daar vind je alvast de hele lijst. Of laat je gewoon verrassen. We zijn vanmorgen om 8 uur begonnen met de lijst met de 3000 allerbeste. En daar staat ook Casey en de Sunshine Band meerdere keren tussen. Nu met Give It Up. Dit is nummer 2903.
1: Veronica. Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
0: In de radio.

0: Give It Up is van Casey and the Sunshine Band en staat in de Radio Veronica Top 3000 op 2903.
1: Ze had een kleine pauze ingelast. Het was een soort van comeback voor Casey and the Sunshine Band. In 1983 dat Give It Up, Marco Jansen, Chris van Blerk. Zij zijn een van de vele mensen die gestemd hebben op deze plaat van Casey and the Sunshine Band.
0: Wilco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Om te beginnen, dankjewel voor jouw stemlijstje voor de top 3000. Heel fijn. Maar als ik zo naar die lijst kijk, ja, ik zie eigenlijk, het gaat van hele mooie klassiekers, maar ook weer naar nieuwe muziek, hè?
2: Ja, ja, precies. Ja, het is een beetje een lijst ook van wat ik niet verwacht dat heel veel in de lijst voorkomt. Dus hoop ik een beetje zetje te geven.
0: Ah, hey, wat is het verhaal achter die Damiano David waar je op hebt gestemd? Waarom vind je het belangrijk dat die in de Radio Veronica top 3000 terechtkomt?
2: Ja, wat je al zei, ik hou van alles ook. Dus van nu en van vroeger. Ja. En deze is gewoon 2 jaar geleden, hoorde ik die alleen maar. En ja, die hele melodie is gewoon nooit uit mijn kop gebleven.
0: Ja, dit zijn van die, dat noemen ze van oorwurm. Dat ja. Helemaal in je kop zit.
1: Ja, die oorwurmpjes.
0: Ja, precies.
2: Ja, nou, ja precies. Ja. Ik word gewoon blij van als ik het hoor. Dat is een beetje.
0: Kijk, dat is precies.
2: Als de tekst misschien niet helemaal zijn naam.
0: Nee, maar als jij er blij van wordt, worden wij dat ook. En de grap is dat meerdere mensen hebben gestemd, Wilco. Dus het is allemaal gelukt. Damiano David en Born With A Broken Heart staat op 2902.
3: De beste muziek. Alle

0: Ronald van Leeuwen uit Dordrecht heeft hier onder andere op gestemd. Hij schreef, bij Ain't Nobody Home hoef je eigenlijk maar één keer die gitaar in die stem te horen, dan weet je genoeg. Geen poespas, fantastisch nummer. B.B. King, Ain't Nobody Home, staat op 2901.
1: Nou, dit is ook geen poespas hoor. Steve Winwood, While You See A Chance, is nummer 2900 in de Radio Veronica Top 3000.

0: Veronica. Zij luistert dus bijna nooit meer naar haar eigen muziek.
1: Is dat zo?
0: Nou, wat ze hebben gedaan. Britney Spears, bekend van heel veel liedjes, maar toch ook wel merkwaardige filmpjes die af en toe online komen. Er zijn de mensen die hebben gekeken van als ze dan weer een filmpje maakt, dat ze thuis staat te springen of te dansen of weet ik het wat. Wat hoor je dan op de achtergrond? En dat is eigenlijk altijd muziek van Beyoncé.
1: Ja, is dat zo, ja?
0: Maar nooit van Britney Spears.
1: Ja, maar ik snap ook wel dat jij geplaten niet thuis aan zit, toch?
0: Nou, vriend, als ik het niet heb, ik draai de hele dag niks anders.
1: Ik snap het wel, ja. Lotte, Shaniqua, Sam, Laura. Zij zijn een van de vele stemmers op deze Toxic van Britney Spears. Marieke van der Zwan uit Gouda, die heeft er ook een mooie motivatie bij. 2004 was ze bij Britney Spears in Ahoy. En Toxic was de openingsnummer. Ik weet nog dat ze boven op het podium verscheen in dat zwarte pak en de hele zaal ontplofte. Ik was 19 en compleet onder de indruk. Sindsdien is Toxic voor mij de Britney-plaat.
0: Mooi, mooi, mooi. De Radio Veronica, top 3000, gaat zo verder. Maar zometeen ook Zietz Roskam. Zietz, met een S. Zietz Roskam. Zietz. Ik weet niet waar die Z vandaan kwam. Zietz, wat zit in die nieuws?
2: Het is tijd voor het begrotingsoverleg in Den Haag, nog steeds moet ik zeggen. En Lionel Messi, hij stopt bij Argentinië.
0: Ja, broer!
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot 530 euro welkomstkorting op een PlayStation 4.

0: tijdloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is,
1: case after case unsolved,
0: moet je de regels overtreden.
2: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
9: Veronica Weerbericht.
10: Nou, en daar zijn we weer. Het wordt koud vannacht. Graadje of 15, sorry.
11: Dat is een leuke woordgrap in. Ja. Die noteer ik heel eventjes.
10: Graadje of 15, morgen is het bijna overal droog. Zon en wolken en dan een graadje of 20. 4 minuten over 5:30 geworden inmiddels. Zometeen meer uit de Radio Veronica Top 3000. Maar hier is Sietse Roskam met het nieuws. Sietse, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het wordt weer een spannende avond in Den Haag, waar het kabinet nog altijd niet klaar is met de onderhandelingen over de begroting. Vandaag is de deadline om alles met Prinsjesdag te kunnen presenteren. En het beslissende overleg is steeds uitgesteld. Over een half uur moet het gaan beginnen.
10: Maar dit is inmiddels een vergadering die zo'n 24 uur duurt, hè? En we weten allemaal, een meeting die langer dan 3 kwartier duurt...
11: Geval langer dan, ja, dan 20 minuten, hoor.
10: Dat gaat niet.
11: Dat is de aandacht weg.
10: Het is toch een drama?
12: Ja, nee, maar het is vooral, er moet zeg maar door het hele kabinet besloten worden. Nu is de begroting rond.
10: Ja.
12: En daarvoor zijn al die onderhandelingen tussen de coalitiepartijen. En ja, uiteindelijk moeten die ministers wel een keer samenkomen.
10: Okay.
12: De 3 vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal zijn nog niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door de modderstromen. In totaal wordt nog naar duizenden mensen gezocht. 950 doden zijn er nu geteld in Nepal. En Lionel Messi stopt met voetballen bij het Argentijns elftal. Na 207 interlands en de wereldtitel van 4 jaar geleden vindt hij het er tijd voor. Messi, 39 jaar nu, blijft wel spelen bij zijn club Inter Miami, waar hij dit weekend nog 4 keer scoorde in de Amerikaanse competitie.
10: Ja, zeker. Dankjewel.
11: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 71 meldingen, 293 kilometer in totaal. De avondspits bestaat vooral uit de dagelijkse files. Met maximaal zo'n 10 minuten aan vertraging. Toch zijn er wel een paar bijzonderheden. Pak er even 3 uit. De A4, Amsterdam, Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuutjes door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. De A9, Amstelveen, Alkmaar tussen Beverwijk Oost. En Kooimeer, daar toch 16 minuten aan vertraging. Wegdek is daar in slechte toestand. En ook de spitsstrook is daar dicht. De A12, Utrecht, Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. 13 minuten vanwege een kapotte auto is daar de rechterrijstrook dicht. Als je compleet overzicht wil waar alle files en alle flitsers in staan, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
10: Toppertje.
0: De top 3000.
10: Dag Mariska, een bijzonder goedemiddag.
13: Goedemiddag.
10: En om te beginnen, dankjewel voor het stemmen op de top 3000. Ja, Culture Club en Karma Chameleon staat in jouw stemlijstje. Waarom staat die erin?
14: Om het heel kort te houden, we hadden vroeger een vaatwasser in de jaren 80. Het ding was altijd kapot. En als we dan moesten afwassen, stond ik met mijn moeder keihard mee te zingen met dit nummer.
10: Maar een vaatwasser in de jaren 80 is best wel bijzonder. Want die waren toen nog niet zo heel erg populair.
11: Nee, maar die waren zo groot als drie kasten.
10: Ja, ja, dat klopt.
11: Dat waren hele grote dingen waren dat.
10: En luister, Mariska, mooi hè. Dat afwassen van vroeger, dat gaf best mooie herinneringen. Nou ja, dat vertelde je zelf al. Dat klopt wel, hè?
14: Ja, bij ons was dat... Ja, dat was altijd leuk.

0: Gabriel Rios, Broad Daylight, staat op 2897. Evelien schrijft over deze plaat. Moest er erg om lachen in de app. Het klinkt alsof je op vakantie bent, terwijl je gewoon in de file staat. Evelien, dankjewel voor het uitbrengen van je stem op deze plaat. De nummer 2897. Gabriel Rios en Broad Daylight in de Radio Veronica Top 3000.
1: We gaan een stukje verder terug in de tijd. En dit is er eentje waar je nog steeds kippenvel van kunt krijgen. Het is 1980. All Out of Love. Air Supply op 2896. Inderdaad.

0: vanaf 6 uur. Veronica.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op BMW.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Kerst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Na urenlang overleg is de coalitie eruit. De begroting voor volgend jaar is klaar. De afgelopen weken verliepen de gesprekken al moeizaam en het lukte nog niet om oppositiepartijen te vinden om de begroting aan een meerderheid te helpen. Vandaag was de deadline om alles met Prinsjesdag te kunnen presenteren. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Gebeurt nu ook in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Duizenden mensen worden nog vermist in het rampgebied. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim 1,5 miljoen euro ingezameld voor noodhulp. In steeds meer steden zijn tentenkampen met daklozen, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Niet alleen in de grote steden, en bijvoorbeeld in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Het zijn allemaal soorten daklozen die in de tenten slapen, zoals arbeidsmigranten, mensen op de GGZ-wachtlijst en mensen die geen huis kunnen vinden. En Lionel Messi blijft alleen nog voetballen bij zijn club Inter Miami. Hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was Messi's laatste wedstrijd voor Argentinië na 207 interlands. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt als international, omdat er geweldige jonge spelers aankomen die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer dan. De meeste buien vallen in het noorden. Het wordt er straks steeds minder. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken bij 20 graden.
13: Siets, dankjewel. Dit is Radio Veronica. Zometeen verder met de top 3000. Onder andere Spice Girls en AHA komen eraan. Eerst Veronica Verkeer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak nog. De start van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. 13 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar 13 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Avelingen 10. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg een kwartiertje. En de laatste de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Reeshof. Ja, dan liggen de oprit is dicht. Er staan hier bruggen en tunnels staat erbij. Zie je dat als erbij staat?
12: Dat is toch wel weer opmerkelijk.
13: Ja, bruggen en tunnels. Dat is de reden. Dus succes daarmee. Ja, zo vaag van de verkeersinformatie niet. Er staat ook nog tussen haakjes kunstwerken. Dus mocht je weten wat er aan de hand is op de A58, laat het vooral weten. Zometeen verder met de lijst.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
16: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
19: Koekoe. Gek.
18: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
25: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Veronica, de Spice Girls.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Niek van der Bruggen.
0: En stop. Dat is precies wat we niet gaan doen. Welkom bij de top 3000 van Radio Veronica. Het zijn 3000 platen. Dat is geen hitlijst meer. Dat is gewoon een muzikale hypotheek die we hier op je afvuren. En dankjewel, want zonder jou hadden we deze fantastische lijst niet kunnen samenstellen. Stop, de Spice Girls. Henry stuurt. Ik heb erop gestemd omdat mijn vrouw fan is. Dat is ook mooi, zeg. We tellen langzaam af. Waar zit je te luisteren naar de top 3000 van Radio Veronica? Laat het weten in de app. Waar je ook alle reacties mag delen over de muziek die we vanavond gaan draaien. En ik heb goed nieuws. Goed nieuws voor de fans van Gijs Alkemade. Ik heb hem voor deze gelegenheid aan zijn jas kunnen trekken. Tot vanavond 12 uur gaan we sowieso door met de lijst. En Gijs Alkemade doet vanavond vanaf 10 uur zijn stuk. Dit is Radio Veronica. Dit ding komt uit 1983. Geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Nog voordat die twee met Janet Jackson de popwereld compleet zouden verbouwen. En dit is echt zo'n plaat waarvan je achteraf hoort. Hey, hier staan twee gasten de 80's alvast lekker warm te draaien.

Jeroen heeft hierop gestemd in de top 3000 van Radio Veronica. Hij zegt U2, Walk On. Ik heb hierop gestemd omdat het de plaat was die ik opzette toen ik ontslag nam. Waar ik al jaren doodgelukkig was bij die baan.

0: Radio Veronica.
1: De top 3000.
0: Super. De 3000 beste platen volgens de luisteraars van Radio Veronica. De stembussen die hebben zondagavond gesloten. En we zijn bij het eerste stuk. Dit is genieten. Waar zit je te luisteren? Laat het vooral weten. Ik heb zometeen een mooi overzichtje van mensen waar mensen zitten te luisteren. Dat is verbazend waar mensen zitten ook. Zometeen verder met deze lijst. Maroon 5 staat erin met This Love. Ook een van de grootste gangsterplaten aller tijden van Lunes. En deze van Peter Frampton. Show me the way. Komt eraan.

voordelig. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet.

0: 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Goedenavond, dit is Radio Veronica met de actuele verkeersinformatie. Het was een redelijk drukke, medium spits vanmiddag eigenlijk. Er waren niet zoveel files. Er staat nog eentje op dit moment op de N279. Den Bosch-Roermond tussen Veghel en Keldonk. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. De top 3000 met zometeen Mutt Dynamite komt er nog aan. En dit is Peter Frampton.
15: Niek van der Bruggen. De Radio Veronica top 3000. Nummer 2900.

0: top 3000.
1: Adam Levine van Maroon 5 schreef dit terwijl zijn relatie uit elkaar klapte. Zijn vriendin die stond letterlijk op het punt de stad te verlaten. Verdriet aan de ene kant, enorme zin om met de band de studio in te gaan. Aan de andere. Want uit precies die emotionele gehaktmolen kwam This Love. Sanne uit Utrecht stuurde: ik heb erop gestemd omdat dit de plaat was tijdens mijn eerste vakantie met mijn huidige man. We hadden geen geld, een tent die lekte en aten 5 dagen pasta met rode saus. Het was de beste vakantie van ons leven. Kijk, dat is liefde, hè? Niet Malediven, niet roze blaadjes op bed. Samen een voedselvergiftiging ontwijken op camping, de zwetende bever. Dat is pas liefde.
0: Top 3000.
1: Wat een plaat. Nu een van de nummers die miljoenen mensen jarenlang hebben meegezongen zonder te weten waar het over ging. Het ging niet over wisselgeld voor een parkeerautomaat in ieder geval.

0: Mud en Dynamite.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Bij de volgende plaat vind ik het eigenlijk heel simpel. Het gaat hier om de muziek en om wat jij ermee hebt meegemaakt. Een liedje trekt zich namelijk helemaal niks aan wat er 20, 30 jaar later gebeurde. Het blijft gewoon liggen waar jij het ooit hebt achtergelaten, toch? Laten we eerlijk zijn. Monique die stuurt, deze stond op tijdens een van mijn eerste avonden met mijn man. We zouden allebei naar huis en dat gebeurde dus niet. Inmiddels zijn we 26 jaar samen. Kijk,

0: Booker T en de MG's Green Onions op 2883 in de top 3000 van Radio Veronica. Sabine Wilman Njau en La Tribu de Dana. En die staat op...
1: Nummer...

0: stemde niet op een liedje. Je stemt op een stuk van je leven. Dit is de Top 3000 bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden volgens jou. En het mooie is, wij gaan vanavond tot 12 uur door. Morgen pakt Ekdom de bal weer op vanaf 8 uur. Ja, dat is een leuke 3 weken. We komen eraan. En de platen worden alleen nog maar mooier. Zometeen nog Owen Paul hier in de Top 3000. En ook Paolo Nutini. En de Beach Boys komen eraan zo. Blijf bij de Top 3000 van Veronica.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
11: 18.000,
10: potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
18: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
19: Smint.
21: Boost yourself.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: Of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
5: Dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Ja, er zijn wat probleempjes op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. 6 minuten. Dus een te hoog voertuig is daar die.
6: Ja, rijdt nu achteruit. Dus dan weet je waarom je vaststaat.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Ik kan... Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Schat?
3: Hm?
2: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: Niek van den Bruggen.
2: Wat een oppepper is deze plaat. Nieuwe shoes. Dat is een van de meest optimistische oplossingen voor een kutdag. Alles gaat beroerd. Weet je wat je moet doen? Koop gewoon een paar nieuwe schoenen. En dus zo heeft Paolo Nutini in 4 minuten ongeveer het volledige economische model van Zalando uitgevonden. Sander stuurt ook, want het is inderdaad zo'n, als je een sollicitatiegesprek moet, dan valt die lekker. Hij zegt, ik draai dit op weg naar mijn eerste baan. Nieuw pak, inderdaad ook nieuwe schoenen. En iedere keer brengt hij me weer terug naar die ochtend. Dit is Radio Veronica. Welkom bij de eerste dag van de Top 3000.
1: De beste muziek.

0: Metallica Top 3000.
1: Dit is een plaat waarbij je denkt, The Who zonder The Who. Maar wel Pete Townshend, die muzikaal ongeveer alles tegelijk de trap afgooit. Townshend heeft later uitgelegd dat hij de keyboardpartij zelf had bedacht, maar hem niet in één keer zelf kon spelen. Hij kon alleen losse stukken, dus gaf hij de toetsenist John Rabbit Bundrick. Een soort, ja, je moet het een beetje zien als een muzikale IKEA-doos. 40 van deze, 5 van die noten, 6 hiervan, 7 daarvan. Wel een mooie positie voor face-to-face 2878 in de top 3000. Sophie, die zegt, deze draaide ik toen ik net verliefd was op iemand waarvan ik eigenlijk al wist dat het niks ging worden. Ja, dat is wel een beetje heavy of my heart, hè. Je hart zegt ja, maar je hoofd heeft Funda alweer open op de achtergrond. John Mayer en Taylor Swift in de top 3000 van Radio Veronica.

0: No, sir.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
2: Deze plaat klinkt alsof ik nog in 1955 heb gezegd. Nee, trouwen is echt fantastisch. En Frank, hoe vaak ben je dat zelf van plan te testen? Nou, dat heeft hij uiteindelijk 4 keer gedaan, Frank Sinatra. Je hoorde met Love and the Marriage. En dan had je ook nog die niet woke serie.

0: ook die hoor je zo meteen.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: Goedenavond. Zometeen snel verder met de top 3000 bij Veronica. Er staat één file op de A58 Tilburg-Breda tussen Reeshof en Bavel. Daar is de vertragingstijd op dit moment 6 minuten door een auto met pech. De top 3000 gaat verder. Zometeen met onder andere Donna Summer, Laas komen eraan en nu Simply Red.
12: Niek van der Bruggen.
13: De top 3000. Dit is Veronica.
12: Nummer 2875.

0: Je luistert naar de top 3000.
1: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
2: Bij Radio Veronica.
3: Welkom bij de top 3000 van Radio Veronica. We zijn begonnen, we zijn van de kade, zoals dat mooi heet. En dat gaan we nog 3 weken doen, dus dat is mooi. We zitten aan het begin van deze fantastische lijst die we samen met jou hebben samengesteld op radioveronica.nl. De top 3000, dat zijn we nog level 42. En José zegt over de volgende plaat: mijn vriendinnen en ik gingen hierop stappen. En zodra die fluitjes te horen waren, was iedereen weg. Patrick stuurt: mijn moeder vond disco verschrikkelijk. Dus natuurlijk draaide ik Donna Summer extra hard. En Ron zegt: ik kon niet dansen, maar Donna Summer heeft mij jarenlang laten denken van wel.

0: afkomstig van het album Running in the Family. Dat zegt Rob ook. Ja, mijn broer had die op cd. Een van de eerste cd's bij ons thuis ook. We mochten absoluut niet aan de speler komen. Nee, dat was bij ons thuis ook altijd ruzie.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some Top 3000?
0: Ga naar 1995. Toen kwam er iets op de markt. Dat wilde iedereen hebben.
2: Windows 95. Een nieuw softwareprogramma dat in geen computer mag ontbreken, zegt de producent. Het nieuwste van het nieuwste. Het snelste van het snelste. En natuurlijk erg klantvriendelijk.
0: Ja, en zelfs Tom Egbers was nog niet gecanceld. Kun je nagaan. Michael Jordan, this is how we do it bij Veronica.

0: Veronica Top 3000.
1: Brands in my pocket. Pretenders bij Radio Veronica in de Top 3000. Goed dat je erbij bent. We zijn al lang niet klaar. We gaan vanavond door tot 12 uur. En goed nieuws voor de Grijze Alkemade fans. Ze hebben hem kunnen porren voor vanavond. De hele week trouwens de Top 3000 in de late avond tussen 10 en 12. We gaan zo meteen verder. Rolling Stones staan erin.

0: En we gaan even lekker dansen zometeen met Guetta en Kelly Rowland. Blijf bij de top 3000.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Pas

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten, en dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
7: Goedenavond, dit is Veronica met de actuele verkeersinformatie. Geen files gemeld. We gaan zo snel verder met de top 3000. Met de Rolling Stones. Anybody see my baby?
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
14: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Nick van der Bruggen.
2: Goedenavond, welkom bij de Top 3000. We zijn begonnen bij Radio Veronica met een mooie hitlijst die nog 3 weken gaat duren. De Top 3000. Je hoorde Diana Ross, Chain Reaction, wel geschreven door de Bee Gees. En als je dat eenmaal weet, dan hoor je ze overal achter Diana zitten. Het nummer geeft DNA van de Bee Gees tot in de dakgroot natuurlijk. In Amerika was het trouwens geen hit. De Top 3000, de lijst kan je checken op radioveronica.nl. Want de luisteraars van Veronica hebben erop gestemd. Kelly Rowland hoorde de instrumentale versie van Get a Strek tijdens een optreden in Cannes. En ze raakte erdoor gegrepen. Ja, Sandra uit Breda. Mijn vriend en ik leerden elkaar kennen toen deze uitkwam. Nog steeds gaat hij harder zodra we hem horen. Dat vind ik dus mooi, hè? Sommige stellen hebben dus hun liedje. Andere stellen hebben samen een hypotheek, 2 kinderen en een discussie die in 2018 begon.

0: Je luistert naar Radio Veronica.
1: Are you really ready for some
0: top 3000?
2: Ja, ja. En dat is ook de top 3000, hè. Er zijn niet alleen platen waar papa in 1987 met een snor op heeft staan tongen. Het is ook muziek waarvan je over 20 jaar nog zegt... Weet je nog? Jezus, wat een jaar, hè. Ongelooflijk, 2026. Dit is Radio Veronica, de top 3000. En sommige muziek is nostalgie, andere muziek is nostalgie die nog geproduceerd moet worden. Hij is er veel ingestemd, deze track van dit jaar. Verder met 2800.

dans en dagen dat ik je vergeet. De top 3000 bij Veronica. Peter uit Alkmaar stemde op deze plaat. Hij zegt: mijn vader die draaide deze altijd vroeger en die is er niet meer. En bij deze ben ik even thuis. Ja, dat is waarom zo'n top 3000 werkt. Hè? Je stemt soms helemaal niet op de allerbeste plaat, maar je stemt op iemand die er niet meer is. Een huis dat niet meer bestaat of een auto die al lang tot een cola blikje is geperst.

0: Top 3000.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Goedenavond, 2 minuten over 8:30. Dit is Radio Veronica. Geen files gemeld op dit moment. Wel flitsers en die vind je in de app van Flitsmeister. Snel door met de top 3000.
10: Niek van der Brugge.
11: Radio Veronica. Top 3000.

0: naar de top 3000.
1: Los Lobos en La Bamba bij Radio Veronica op 2862 in de top 3000. En het origineel moeten we verder, nog veel verder terug. Naar nog voor Richie Valens eigenlijk. En dan kom je bij een Mexicaans volk.

0: ik voel hem wel.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: De lijst heb jij samengesteld op radioveronica.nl. De reacties die mag je laten droppen in de app van Radio Veronica. Wat vind je van de lijst? Wat vind je van hoe vind je dat ik het doe? Nee, onzin allemaal. Vanavond trouwens ook Gijs Alkemade. Vanaf 10 uur met de laatste start van deze dag van de Top 3000. Hij gaat dat de hele week doen. Zometeen nog Lily Allen hier. En dit is Spandau Ballet in de Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
2: Radio Veronica, Top 3000.

Smile bij Veronica in de top 3000. Dit nummer werd oorspronkelijk gemaakt voor een Coca-Cola commercial eind jaren 80. Uiteindelijk wilde niemand cola, maar het liedje zelf kopen. Dat is toch ook bijzonder. Robin Beck, en we weten het allemaal wel, hè, die allereerste keer.

Patrick de Bruin, omdat je binnen 3 seconden alweer 8 jaar oud bent. Sandra Koster uit Alkmaar zegt mijn eerste singeltje van de Jackson 5. Helemaal grijs gedraaid. En die moet in de top 3000. Nou, dat is bij deze gelukt. Het is raar.

0: blijft bij de top 3000. Veronica.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
5: Fomar, voordeelmarkt. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 stuurlen. Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaargewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
17: Dankjewel Mario, dit is Radio Veronica. Nou, ik ben benieuwd. Ze hebben vanavond Gijs Alkemade gebeld voor het laatste stukje van deze dag voor de top 3000. Ik heb het nog niet binnen gezien, dus even kijken of die er zo is al. Veronica Verkeer, geen files gemeld op dit moment. Flitsers, die zijn er een heleboel. Dus check maar in de app van Flitsmeister. Gaan wij snel door zo meteen met de top 3000. Met onder andere Grace Jones en de Mavericks komen eraan.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: we hebben de albumversie er even bij gepakt van deze Little River Band.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
2: DJ
1: Niek van der Bruggen.
0: Op 2855. Ja, het zijn ook gigantische nummers zijn het. Reminiscing hoorde je bij Radio Veronica. Dit is de top 3000. We zijn op dag 1 aanbeland van deze fantastische hitlijst. En ik mag eindelijk zeggen, goeie avond Gijs, jij bent er ook.
3: Ja, gaat, ja, ja, we voor deze. Een van de faffies van John Lennon, hè, die Reminiscing.
0: Ja.
3: Ja, ging ja. Hij mee naar bed, stond hij mee op.
0: Zal hij dat met de singleversie gedaan of met de albumversie gedaan hebben?
3: Natuurlijk.
0: Ja, ja,
3: dat is wel even nieuw, hè.
0: 1978. Ja, stomme vragen. Ja. Van de Brugge.
3: Radio edit of CD-single 1978. Ja, leuk ding, man. Ja.
0: Leuke stream. Ja. Ja, vanavond gaan we natuurlijk de hele week doen we dat. De top 3000 is ook na 10 gaat hij gewoon keihard door.
3: Als je de 1000 per week weg moet tetteren,
0: ja.
3: dan wordt de verlenging van stal gehaald.
0: Dat klusje konden wij niet alleen klaren. Nee. Toen hebben we Gijs Algewaarde geweld voor het vieze werk.
3: Ja.
0: Zometeen na 10 uur gaat de lijst verder. En dan ga je de hele week doen ook, hè? Dus,
3: ja, zeker.
0: En gaat het goed met je? Met
3: ja, ik heb een smerige handen van het noeste arbeid die ik doe buiten de radio.
0: Ja, ja. Ah, wat veel mensen niet weten, Gijs Alkemaan is bootwerker.
3: Ja.
0: Eigenlijk
3: lasser.
0: Was moeilijk te combineren.

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hi Radio Veronica, maar Patrick hier. Ik heb gekozen voor het nummer Is This Love van Whitesnake. Een nummer dat je heel vaak voorbij hoort komen in Instagram filmpjes over de jaren 80. En een nummer dat doet terugdenken aan dat decennium. Mooie en onbezorgde tijd. En de krachtige stem van David Coverdale maakt het nummer om in weg te dromen. Dus voor mij eentje die niet mag ontbreken. Veel plezier met luisteren. Doetjes.

This Love. Patrick uit Apeldoorn, dit was onze openingsdans. Mijn vrouw die koos hem. De dans hoop ik, hè, voor alle duidelijkheid. Whitesnake bij Radio Veronica in de top 3000. Met zometeen, ja, ik had het vanavond al eerder. Soms heeft het alleen met de plaat te maken en jouw herinnering. Dan is het bijvoorbeeld wat die artiest allemaal uitgesproken heeft. Is zijn verdere leven, is dan irrelevant.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is,
3: case after case unsolved,
2: moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Sportlife.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Goedenavond, dit is Veronica, de actuele verkeersinfo. Daar kunnen we meteen kort over zijn. Geen files op dit moment. En er staat zo'n bak met flitsers. Die kan je checken in de app van Flitsmeister.
10: Niek van der Bruggen.
9: Robben zijn we erop gekomen eraan. Komt eraan.

0: zin om dingen op te roken, denk ik. Even kijken. Misschien dat een beeldscherm op te roken is, weet ik niet.
1: Een postzegeltje likken. Zo.
0: Een postzegeltje likken. Ik ga de post even doen. Ja, dit was toch wel een wereldplaat met een krankzinnig verhaal erachter. En Melanie die schreef dit naar aanleiding van haar optreden in Woodstock. Op Woodstock, om het zo maar te zeggen, in 1969. Ze was pas 22, geïntimideerd natuurlijk door dat enorme festival. En terwijl zij speelde, begon het inderdaad te regenen. Mensen in het publiek staken kaarsen aan en aanstekers. En daar komt ook de naam Candles in the Rain vandaan. En dan wordt het nog mooier. Voor de opname haalden ze ook nog de Ethan Hawkins singers erbij. Dat is die gospelgroep achter Oh Happy Day ook. Daardoor klinkt de plaat alsof een hippiefestival en een kerkkoor een beetje door dezelfde muren zijn gereden. Ik vond het wel mooi. Het was nummer 6 in een
1: heel Engeland. Aangenaam.
0: Ja, ik vond het heel, heel aangenaam. Ik kan er met die sfeer ook wat.
1: Ja.
0: En dat is ook mooi, hè. Dat het, bijvoorbeeld als nu een artiest opkomt, donker, iedereen telefoon omhoog, 17.000 beeldschermen. Ja, Woodstock had geen telefoons, dus ja. Als je daar licht wil, dan moest je toch iets in de fik steken. Nou, dat gebeurde ook wel eens. Dus dat,
1: Dit voor mensen met de

0: Mans heeft me ooit verteld. Een gebroken hart groeit weer dicht. Een gebroken OLED van 2400 euro zorgt dat je hart nog een keer achteraan nog een keer breekt. Ja.
1: De top 3000.
0: Ja, dat is wel zo. Ja, dat zijn er niet echt veel tussen te krijgen.
2: Jij zat net in je hoofd te denken, wat zijn dingen die mij nu echt nog pijn kunnen doen in het leven?
0: Dat is televisie.
2: Buiten vrouwen die op je hart hebben gespuugd. Ja. Dan denk je van, nou, als mijn tv in 3000 diggelen is.
0: Dat is wel even bijkomen hoor, als dat gebeurt. Ik denk dat langer duurt dan bij eerst.
2: Het enige wat jou echt nog kan raken.
0: Dat is het enige wat mij nog kan raken. En mijn hond. Voor de rest...
2: Als je hond nou je tv sloopt, wat is dan... Nou ja. Oh, benieuwd.
0: Ja, daar kom je echt op dilemma's. Kom je dan. Dat is het echt met tegenzin in laten slapen.
2: Dat
0: zou ik echt nooit doen.
2: Nee.
0: Een levend wezen kan niet voor materiaal gaan.
2: Maar je tv.
0: Maar mijn televisie? Ja. Hoe zijn we nou hier gekomen, zeg?
2: Ja, jij begon over gebroken harten van Miley Cyrus natuurlijk. Nothing breaks like a heart.
0: Ik wilde eigenlijk de vergelijking maken tussen Nothing breaks like a heart en een action wijnglas, als je er al naar kijkt. Want van hart kan eigenlijk best veel hebben. Toch? Laten we eerlijk zijn. Een hart kan afgewezen worden.
2: Oh ja, ik vind het een bijzonder orgaan.
0: Een hart kan vreemd gaan tolereren. Kan een scheiding doen. Weet je wat, dat groeit allemaal weer. Ghosting, dat kan je hart ook wel aan op zijn tijd. Dus dat niet te vaak doen alleen.
2: Ja, jouw hart. Ik zou bij de helft het al opgegeven hebben, maar fijn dat je nog bent.
0: Ik ga gewoon door.
2: Ja.
0: Dus dat, maar niet te stoppen. Niet te stoppen. Die ook niet te stoppen is. En glad he's back. Gijs Alkemade, zometeen met de top 3000 op Radio Veronica.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Arjams bestaat 80 jaar. Bestooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
12: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Koekoek.
16: Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
17: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
18: Zo.
4: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Ilko Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
0: Thanks Mario. Veronica Verkeer, op dit moment maar 1 vertraging in Nederland. Is de N226 Amersfoort-Leersum. Tussen A12 afrit Maarsbergen en Leersum-Doorn, daar 5 minuten. Dat valt reuze mee. Snelheidscontroles zijn er heel veel, 12 stuks. Check ze even in de app van Flitsmeister. De top 3000 duurt nog wel even.
1: Nummer 2846.
0: Tering, komt eraan.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
28: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
29: Oh, nu al zin in zaterdag.
28: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
27: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
30: Schat?
31: Hm?
30: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
31: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
30: Mafkees.
32: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
3: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
33: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
34: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
35: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
36: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/

0: moet je er niks voor over hebben. 2845, no sacrifice.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: In de volksmond noemen ze mij een gelegenheidsdisjockey. Nou, als de gelegenheid er is, kom ik een radioprogrammetje maken. En de top 3000 is zo'n gelegenheid. Dan moeten er veel plaatjes gedraaid worden. 3000 in totaal. En ik zei het net al, 2845. Elton John met Sacrifice. Mooi. Niet eens gelijk een hit, hè. Hij bracht het uit in 89. En krekels. Niemand moest het hebben. Nee. Een jaartje later nog een keer geprobeerd. En toen werd het zijn eerste nummer 1 hit. En de eerste was Sister Sledge, We Are Family. Now Rogers, natuurlijk een broodschrijver. Gewoon van, nou ja, ik maak hits. Die werd bij de platenmaatschappij uitgenodigd. En die zei, kan je wat schrijven voor vier zussen? Nou, vertel eens wat over die zussen. Nou, het is familie en ze hebben altijd hun zussen bij zich en doen van alles. En Now Rogers zei, oké. En die heeft eigenlijk precies wat de platenmaatschappij zei over Sister Sledge uitgeschreven en die zei, hier is je hit, 2846, We Are Family van Sister Sledge. Mag er veel wegdraaien vanavond en de een is natuurlijk wat bijzonderder dan de andere. Dit is een liedje gebaseerd op een meisje dat de zanger als tiener kende. Zij vertelde hem dat ze LSD gebruikte op een veld in de buurt van een fabriek en daarbij het gevoel kreeg dat ze boven de aarde zweefde. Oké, hallo. Ja, het moet allemaal maar kunnen.
1: Nummer 2844.
0: Is voor de...

0: ging over dat meisje die ik kende in zijn jeugd die LSD had gebruikt. En Nelly Furtado. Die dacht gewoon dat ze een vogel was omdat ze hartstikke verliefd was op het leven. De mensen om haar heen. Nou, wel een beetje op zichzelf. Tenminste, als ik Nelly Furtado zou zijn, zou ik hartstikke verliefd zijn op mezelf. De hele dag. I'm like a bird in de top 3000 bij Veronica. Deze notering is zo oud, hij is nog in mono. Dus het komt uit één kant, komt hij. Maakt niet uit waar je staat, je hoort altijd alles.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Ga zo door, ik geniet ervan.
3: De beste muziek aller tijden.
0: Oude tijger is het. Tom Jones.

is zo'n artiest dat iedere keer als ik hem draai, dat ik even google of die nog leeft. Ja. Oud? 86 is die. En dit zong die in 1965. En daarom speelden we de mono-versie hier bij Veronica, zoals die toen is opgenomen. En het scheelde niet veel, of Tom Jones had hem helemaal niet opgenomen, dat liedje. Was eigenlijk bestemd voor Sandy Shaw, maar die hoefde hem niet. Die deed dit, won ze het Eurovisie Songfestival mee. Ja.

nog even dat ze het zelf zong. En dan kunnen we weer verder met de lijst. Ja. 1967 Songfestival, Papa Don't String. En zij had dus eigenlijk dat liedje van Tom Jones mogen zingen. Maar ja, dat is niet gedaan, hè. It's not unusual dat je

0: gedeeld of wc-ruimte. 2841. George Michael en Fast Love. Joni Mitchell, Q-Tip van de Tribe Called Quest. En Janet Jackson in één liedje.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo, op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Veronica Verkeer, even kort. Geen vertragingen.
12: Gijs Alkemade.
13: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go

0: It's hip to be square. En een square, dat is een net iemand die zich aan alle regeltjes houdt. Een conformist. Een beetje saai iemand. Joey Lewis en de Lewis moet hebben gedacht, ja, voor wie zullen we zijn liedje maken wat een grote doelgroep is? Nou ja, de ambtenaren.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Gijs Alkemade.
0: Absoluut de jaren 80 viel natuurlijk in dat liedje. 28, 39, Hip to be Square van Huey Lewis en The News. Ja, het is hartstikke cool om burgerlijk te zijn. Daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee, hè. 2,3 kind in een Tesla. Waarom niet, als jij er lekker op gaat? Ik zou een klein drankje bijnemen, persoonlijk. Maar hey, it's hip to be square. De top 3000 bij Radio Veronica. Vanmorgen om 8 uur is die afgetrapt door Gerard Ekdom. En hij gaat 3 weken door. Dat is 3 weken lang de 3000 beste platen aller tijden. En dat heb jij bepaald. Bedankt voor je stem op deze lijst. Want wat is die mooi geworden. Wat is er veel goede muziek voorbij gekomen al. En dan zitten we pas in de 2800 regionen. Dan moeten de echte knijters moeten nog komen. Voor mij zijn dit de knijters, hoor. Ja, man, echt wel. 2837, Bloem, Annemarie. Toch even vragen. Komt eraan. Maar eerst...

zingt en je hebt een hele bekende moeder, dan is het des te grappiger. Misschien wel een van de redenen waarom het zo'n grote hit werd. Ik heb dit van ChatGPT, dus het kan ook niet kloppen. Maar de zanger van Bloem, dat was Joost Timp. En dat was dan weer de zoon van televisiemaker Mies Bouwman. En nou ja, dan is even aan mijn moeder vragen natuurlijk wel grappig. Want Mies Bouwman die had in principe overal een antwoord op. Nou, de dame uit het liedje. Je kan er veel eisend noemen, maar wel veilig. Even checken, gewoon belangrijk. Niet laten

Lekker veel ethisch dit uur van de Radio Veronica Top 3000. 87 uit mijn hoofd. Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Het origineel van de Supremes kwam uit 66. Hè? En de Supremes zijn zeker wel de top 3000 ingestemd door jou. Maar het origineel You Keep Me Hanging On, dat heb je er niet ingezet. Nee. Baby Love, Stop in the Name of Love en You Can't Hurry Love staan er allemaal wel in. Maar

0: 2836,5. The Supremes, You Keep Me Hanging On natuurlijk. Kim Wilde, die in de lijst werd gestemd. Dat het even duidelijk mogen zijn. De volgende ging eigenlijk over een jongen, maar dat bekte gewoon minder lekker. You're a Rich Guy. Dit is gewoon anders. Ja.
1: Dit is Veronica.
0: Helen Oates.
2: Nummer 2835.
3: You're a Rich Guy.

0: vriendinnetje, Sarah Allen, en die had een ex-vriend. Dat was een hele rijke gast en die liep alleen maar te zeiken en die kreeg alles. En daar heeft hij dat liedje over gemaakt. Maar ja, Rich Guy, dat bekte gewoon niet. Dus het werd Rich Girl. Hall & Oates hoorde je op nummer 2835. Oh, gaat het Pet Shop Boys, alarmpie. Nou, ze komen eraan na het nieuws.
1: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Loco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. Het Veronica-weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
14: Thanks. Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen in Nederland. Wel een dozijn snelheidscontroles. Dus als je op de weg zit, let even op en gebruik de app van Flitsmeister. Alles, ga die waslijst niet doen, want ik wil snel door met de top 3000. 3 Degrees, When Will I See You Again? En de Pet Shop Boys met Suburbia hoor je zo bij Veronica.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
15: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.

0: dubbel, dit liedje. Als je steeds uit de band wordt gegooid. Ja. The Three Degrees. Ze waren altijd met z'n drieën, maar de degrees, die varieerde. Ja, de temperatuur veranderde nog wel eens. Ze zijn geloof ik 10 keer van formatie veranderd, de Three Degrees. Het is een soort productieduo, hè, een samengesteld stelletje. Een girlband, om het zomaar te zeggen. Maar deze, When Will I See You Again, uit 1974... werd gezongen door de dames Pinkney, Holiday en Ferguson.
1: Dit is de Top 3000 op Radio Veronica. DJ Gijs Alkemade.
0: En na deze 2833 notering voor de Three Degrees zijn ze er gewoon weer uitgeflikkerd. Want zo ging dat in die tijd. En nog steeds natuurlijk. Als je te duur wordt, als je praatjes krijgt, dan kan je opflikkeren in de muziekindustrie. Dus het is keihard. De eerste van dit uur, 2834, Suburbia van de Pet Shop Boys. Fijne lijst is het. Bedankt voor je stem die jij hebt uitgebracht. En ik krijg heel veel berichten binnen van mensen die het leuk vinden om mij weer te horen. Ik ben niet zo van de per se zelfverheerlijking, maar ik heb hier natuurlijk een jaar of anderhalf zo bij Veronica tussen 10 en 12 op dit tijdstip een programma gemaakt. En daar ben ik mee gestopt, want ik was te druk met andere werkzaamheden. En wat was dat dan? Nou, aankomende dinsdag vertrek ik naar Seattle. En dan ga ik een week een heel groot ding in een openluchttheater uitzenden voor andere mensen. Dus dat is wat ik dan doe als ik niet bij de radio werk. Ook best wel toffe dingen, maar toch. Goos, Louise, Phyllis, Claudia, Edith, Joost, Marco, Ellen, Michael, Marion. Bedankt voor de lieve berichten dat ik er weer ben. Ja, dat vind ik ook. Even een weekje hoor. Volgende week tussen 10 en 12 in de avond tijdens de Top 3000 van Radio Veronica. Thomas Hekker hier. Madonna heeft altijd een goede neus gehad voor nieuwe geluiden, voor nieuwe mensen die haar het volgende decennium in konden helpen. En dat deze man een maandje geleden is overleden is toch jammer. Hij zat achter deze. William

0: elektronische muziek maken. Echt geweldig. Als je mij een beetje kent, weet je dat ik gek ben op elektronische muziek. Ik kan net zo geraakt worden door een goede synthesizer als een mooie viool. En dit was toch wel een mooie elektronische plaat. Madonna, Ray of Light en William Orbit, een maand geleden overleden op 69-jarige leeftijd. Dat was de producer, de man die daarachter zat. Are you
1: ready? Nou. De Radio Veronica Top 3000.
0: Ik denk even iets recht zetten hier. Als je het niet erg vindt, heb je even...
2: Stop.
0: Hey, met Gijs, Veronica.
2: Hey, Gijs, dat is lang geleden.
0: Zeker is dat lang geleden. Wat zijn dit voor vragen, zo op de late avond?
2: Nou ja, vragen kan toch?
0: Ja, kan zeker. Maar dan had je even eerder een stemlijstje in moeten vullen. Want ik weet niet of het je is opgevallen, maar we zijn bezig met de top 3000.
2: Nee, dat is me niet opgevallen. Ik luister iets minder vaak naar Veronica dan dat ik daadwerkelijk zou willen. Ik stap met de auto in.
0: Ah, nee, dit is de top 3000. En we zijn ergens bij, wacht even hoor, je moet je me niet aan ophangen. Nummer 2831 komt eraan. 2831.
2: En is het aftellen of optellen?
0: Ja, dag. Ik wens jou een geweldig goede reis en geniet van de lijst.
2: Dankjewel,
0: guys. Yo, hoi. Ja, best wel. We zijn het optellen. We stoppen bij 6000. Nou, goed. Geweldig. Af en toe ontdek je ook eens wat zo in de top 3000.
1: Nummer 2831.
0: Is een plaat die ik eerlijk gezegd niet kende. Is dat dan een schande of is dat gewoon heel leuk? Dat ik voor het eerst kan genieten van iets moois. Misschien wel samen met jou. Lynyrd Skynyrd en...

0: geen slechte vergelijking. Olivia Dean. Natalie Cole. De dochter van Ned. Ook heel fantasievol geweest qua namen. Ja, ik heet al Ned King Cole. Hoe zou ik mijn dochter noemen? This will be Natalie Cole in de top 3000 bij Radio Veronica. Ik zat eens te denken. Misschien ben je al de hele dag aan het luisteren. Maar moest je net even naar de wc of zat je tussen je werk in de auto in en heb je gewoon een mooi liedje uit de top 3000 gemist vandaag? Nou, dan draai ik die graag nog een keertje voor 12 uur vanavond als laatste. Ik heb een paar minuutjes over. Dus als je een mooie hebt gezien die al is gedraaid, tussen nummer 3000 en 2829, waar we nu zitten. Laat maar even weten. En de hele lijst kan je nalezen op radioveronica.nl. Een van de mooiste Nederlandse songteksten ever. Laat het gaan, laat het vallen, laat het los. En dan de live versie van Van Dikhout komt eraan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000, wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Sportlife. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Radio Veronica Top 3000 met Mother's Finest, Piece of the Rock en nu Van Dikhout.
8: Gijs Alkemade.
9: Dit is Veronica.
8: Nummer 2829.

0: niet zo'n grote hit geworden. Maar er was een man en die draaide hem nogal vaak op de Nederlandse radio. Dat was deze gast.
1: Veronica.
0: Alfred Lagarde.

0: bekend geworden door een soort Idols, maar dan in 1980. Die zangcompetitie die heette Search for a Star. En Lisa Stanfield, die won hem.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Na het winnen van die competitie kreeg ze wat tv-optredens. En later maakten ze deze enorm groot. Op 2827 de top 3000 van Radio Veronica. All around the world. Ik vroeg jou net van, hey, heb jij misschien vandaag een plaatje gemist? Of heb je een stuk muziek waarvan je vindt dat het veel hoger had moeten staan en niet vaak genoeg op de Nederlandse radio bij Radio Veronica gedraaid kan worden? Dus even kijken. Kim die stuurt Steve Winwood met While You See a Chance. Ja, als je die mag voordragen, dan mag je zeker doen dat ik hem voor 12 nog even draai. Deze komt van Saskia binnen. ABC, All of My Heart stond veel te laag. En ik heb er zelf ook nog eentje, maar die staat er eigenlijk niet in. Dat is nummer 3001. Om het zomaar te zeggen. Andrew Gold en How Can This Be Love. Lijkt me zo lekker als je gewoon in de auto zit nu. Naar huis in het donker en dan Andrew Gold, piano. En dan, nou ja, dan weet je het wel. Dat is fantastisch. Wat zou je graag voor 12 uur willen horen als laatste om deze top 3000 dag af te sluiten? Laat het maar weten. Gebruik de Radio Veronica app. Dan draai ik ondertussen nog iets verschrikkelijk zoets en ontzettend.

Jij kan me de weg laten zien. Jij geeft me een zonnige dag. Maar wat is het allemaal waard zonder jouw liefde? Wie? Ja, zanger van The Who natuurlijk. Roger Daltrey, Without Your Love, op 28-25. Wat een goede lijst, hè? De beste muziek aller tijden.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gijs Alkemade.
3: Hey, doe echt mijn best. Ik liet net vallen dat ABC, All of My Heart, volgens Saskia veel te laag stond. En ik krijg gelijk allemaal berichten erachteraan van ja, die moet je draaien, want die is heel mooi. En ik heb even gekeken. Alphabetical, All of My Heart, vanmorgen om 9:15 bij Ekdom. En dat is echt wel de laagste regionen van de top 3000. En ik probeerde Antoinette daarover te bellen en ik kreeg voicemail. Ze stuurt nu een gesproken berichtje. Ik keeper het maar even de uitzending in, het is toch laat.
4: Ja, en hoe moet ik dat opnemen dan? Fantastisch. Back to the 80s. Wish I could, yeah.
3: Ja, opnemen is niet voor iedereen zo makkelijk. Lijkt maar weer. Ja. Luisteren gelukkig wel. Te laag in de top 3000. En de laatste voor vandaag.

0: Nummer 2991.
1: Are you ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Voor vandaag zitten we erop. Ik draaide hem onder andere voor Saskia en voor Antoinette. En Antoinette, die had het er druk mee. Toch nog even een berichtje wat ze stuurde.
2: Fantastisch. Opnemen is niet voor iedereen zo makkelijk. Ik had hem helemaal verkeerd begrepen, man. Ik dacht opnemen met een cassettebandje. Hey, maar wou je nog eens bellen? You're free. Ik schiet soms wel in paniek, hoor.
0: Nee.
2: Dat is mijn probleem.
0: Ja.
2: En nou ga ik hem heerlijk hartje zetten en meezingen. Thanks, man.
0: Okay. Morgen gaat de top 3000 weer verder vanaf een uurtje of 8. En die Andrew Gold, die ga ik ook lekker in de auto luisteren, want die hoor je gelijk na het nieuws van 12 uur. Ik spreek er morgenavond weer. Hoi! Veronica.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting.

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. Het Veronica-weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen, ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Het Veronica-weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.

0: genieten.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Het Veronica-weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.